Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waar

0: afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben een natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, er staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdag 24 september. En ik ben Rea en ik ben de komende 3 uur bij je met de lekkerste muziek, de fijnste weetjes en natuurlijk de allerleukste collega, Pasquinel.
1: Jee, goedemorgen.
0: Pasquinel doet heel enthousiast, maar die heeft wel op mij moeten wachten vanochtend. En dan word je toch altijd een beetje zenuwachtig, want misschien kom ik gewoon wel niet. Nee, dat is niet waar, hè?
1: Nee, maar alles staat klaar, alles staat aan, dus je mag zo beginnen. Dus...
0: Het is tamelijk zalig, inderdaad. Ik gun iedereen een Pasquinel in zijn leven.
1: Hoe noemen ze dat? Gespreid bedje?
0: Een gespreid bedje, zeker lekker, weten. Hè? Ja, en zoals ik al zei, we hebben allerlei leuke dingen voor je in petto. Maar wij beginnen de dag zoals altijd, zoals altijd, met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Zeker wel. Het is vandaag Wereld Maritieme Dag. Nou ja, en met voor een zender met een beetje Rotterdam in het bloed. En dat zijn wij wel, want we hebben natuurlijk Deborah, de ras-echtste Rotterdammer. En we hebben onze CEO, waar ook wat Rotterdams bloed doorheen vloeit. En ik als import-Rotterdammer, ja, dat voelt het toch een beetje als een thuiswedstrijd.
1: En mijn oma was een Rotterdammer.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja. Die is in de oorlog gevlucht, hè? Zo is eigenlijk zo. Daarom zit ik hier.
0: Daarom zit jij hier, ja.
1: Niet dat de oorlog zoveel goeds heeft gedaan, maar...
0: Nee, nou ja, dit is dan het enige waar ik de oorlog dankbaar voor ben. Zullen we het zo zeggen?
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, de dag wordt ieder jaar op de laatste donderdag van september gehouden door de Internationale Maritieme Organisatie. En het thema voor 2026 en 2027, want ze dachten, hallootjes, we pakken er gewoon, zeg maar nee, dan pakken we er 2, is From Policy to Practice, Powering Maritime Excellence. Nou, als ik hier een vrije vertaling aan moet geven, mooie regels zijn leuk, maar nou moeten we ze ook wel echt gaan uitvoeren. Nou, dat klinkt als een flinke klus. Dat gaat over veiligere schepen, goed opgeleide mensen, innovatie en een schonere scheepvaart. Nou, dat vind ik een interessante, want dat wordt volgens mij rete lastig. En niet onbelangrijk, want meer dan 80% van de wereldhandel wordt over de zee vervoerd. En tegenwoordig nog wel lijkt dat stijgend te zijn, aangezien wij graag onze rommel bestellen. En een land heel ver hier vandaan.
1: Als je dat ziet in Rotterdam, die containers en zo.
0: Ja, dat is bizar.
1: Niet normaal.
0: Ja, en een enorm deel van wat jij draagt, eet of gebruikt, heeft waarschijnlijk ooit op een schip gestaan.
1: Dat geloof ik.
0: Ik durf te zeggen dat alles wat ik aan heb op een schip heeft gelegen. Ja, het was niet de vlag. Nee. Vandaag kijken we daarom niet alleen naar indrukwekkende kranen en containers, zoals in die haven van Rotterdam. Maar we staan ook stil bij alle mensen die op zee, in havens en achter de schermen zorgen dat dit wereld blijft bewegen. En dit is natuurlijk wel eventjes ons stokpaardje, bij de vrouwen die in deze sector steeds zichtbaarder worden. Ik weet dat het Rotterdamse havenbedrijf heel hard campagne voert om meer vrouwen op allerlei posities daar te krijgen. Ja. Ik ken een ontzettend leuke vrouw die containers, plaatst.
1: Plaatst, ja.
0: Ja, dus die moet in zo'n hele hoge kraan. Nou ja, ik schijt al in mijn broek als ik daar alleen omhoog moet. Maar deze vrouw fluitend stapelt ze op, alsof het Lego blokjes zijn. En dan gaat ze daar naar huis. Ja, dat is fantastisch. Ja. Zij maakt de allerleukste foto's van haar werkdag. Want zij maakt
1: lekker,
0: ze zo'n foto naar beneden.
1: Beneden.
0: Ja, en ik krijg dan ook helemaal de zenuwen. Dan zit ik ernaar te kijken en denk wat hoog. En we gaan ook muzikaal het water op met Enya en Orinoco Flow.

0: de
1: Jason. Ja, Gustavo Lima.
0: Ja, ja, ja, ja. Gustavo Lima, de Jason Derulo van de Spaanse muziek. Jason Derulo zegt ook altijd even dat hij Jason Derulo heet. Voor het geval je naar hem luistert en niet weet wie die is. Gustavo Lima zegt het ook. Ja, alleen
2: wij,
0: Jason Derulo begint ermee.
2: Wij zeggen ook iedere maandag en donderdag.
0: Ja, ik zeg ik ben Rea. Ja, dat is waar. Dus, dat is waar. Wij moeten ook een liedje maken. Ja. Rea en Pasquinel.
2: Ja, dat klinkt wel.
0: Goeie zomerhit.
2: Ja.
0: Nou ja, wie weet. Wie weet ooit. Misschien eerst wat zanglessen nemen. Gewoon. Ik dan.
2: Ik ook.
3: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Want daar zijn wij gewoon aangeland. Jij hebt opmerkelijk nieuws voor mij. Meen ja, ik mij te herinneren.
2: In een Colombiaans park struinen een krokodil over het strand. Tussen de bezoekers door.
0: Oh.
2: Ja, en daar staat verder niets bij. Ik heb er een filmpje van gezien.
0: En hoe ziet dit eruit? Is ja, het is een vriendelijke...
2: Nou, het is een hele grote krokodil. Je ziet de mensen aan de kant staan, nou, uiteraard, met hun mobiele telefoon.
0: Iedereen wil dit filmen, ja.
2: De strandstoelen waar die langs struint, die zijn snel leeg.
0: Ook dat
2: maar,
0: snap ik.
2: De krokodil komt eigenlijk uit zee. Struint een beetje over het strand heen. En gaat dan een soort vijvertje in. Waar wel een bord bij staat, dangerous.
0: Krokodillies.
2: Het lijkt me iets
0: dat het niet, opzoeken, denk ik.
2: Ja, dat het niet echt iets is, weet je. Maar er staan touwtjes omheen. Geen hekken, maar gewoon
0: Dat vind ik niet voldoende om mij te beschermen tegen een krokodil.
2: Nee, meer een touwtje van, kijk uit met zwemmen hier. Maar die krokodil die loopt, ja, kijk. Hij doet net of er niemand aanwezig is. Loopt een beetje over het strand. Zakt weer aan de andere kant het vijvertje in en verdwijnt in het water.
0: Ik vraag me dan af, maar is hij alleen of zit zijn hele familie in dat vijvertje?
2: Ik verwacht niet dat hij alleen is.
0: Nee, ik zou toch iets minder rustig op dat strand liggen. Ik weet niet. Ja, gewoon.
2: Ik val niet zo snel
0: dat
2: in slaap
0: je net,
2: daar,
0: dat je
2: ik.
0: Net je gezellig een bakkie kipvingers hebt besteld.
2: Ja.
0: Ja. Nee, en daarna ben jij de kipvinger.
2: Ja, dat lijkt me niet verstandig. Nee.
0: Het is tijd om lekker te ochtendgymnastieken met krokodillen. Want dat kunnen we dankzij Elton John.

0: la la la la.
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Want ook ik heb opmerkelijk nieuws gevonden. En dat is niet per se zo gezellig. Nou ja, gezellig. Bijzonder als de krokodil. Maar wel opvallend. Want gisteren is er in Madrid een enorm protest uitgebroken.
2: Ja.
0: Nadat een bejaarde vrouw van 87 na 71 jaar uit haar huis werd gezet. Ja, en die demonstratie, dat protest is uiteindelijk gewelddadig geworden.
2: Maar waarom is ze uit huis gezet? Kon ze het niet meer voor zichzelf zorgen? Of was het?
0: Ze kon het niet meer betalen. Ja, dit is echt een walgelijk verhaal.
2: Meen je dit echt?
0: Ja, dit meen ik echt. Deze mevrouw heet Mari Carmen Abascal. En ze is 87 jaar. En er waren honderden demonstranten voor haar huis verzameld. Omdat ze wilde voorkomen
2: dat ze eruit werd gezet.
0: Ja. Ja, die vrouw heeft een fysieke handicap. En woont al meer dan 70 jaar in dat appartement. De demonstranten slaagden helaas niet in hun opzet. Abascal kreeg een half uur om haar spullen te pakken. Waarna gemeentemedewerkers haar uit het huis zetten. Ja.
2: Maar ik denk dat ik als gemeentewerker zeg van nee, ik werk hier niet aan
0: mee. Ik ben vandaag vrij.
2: Nee, dit kan ik echt niet.
0: Nou, de aanwezige demonstranten schreeuwden: Mari Carmen, je bent niet alleen. En moordenaars tegen de gemeentemedewerkers. Politie ging traangas inzetten om die menigte in bedwang te houden. Ja, hoe zit het nou precies? Ze moest vertrekken nadat haar appartementencomplex werd overgenomen door een investeringsbedrijf.
2: Oh.
0: En dat investeringsbedrijf wilde veel meer huur dan dat Mari Carmen al jaren betaalde. En de vrouw woont er namelijk al sinds 1956, toen haar vader het appartement huurde. En toen haar ouders overleden, bleef zij er wonen en bleef ze netjes huur betalen. Ze betaalde €500 per maand voor de woning, waarvoor lange tijd ook een huurgrens gold, want het was sociale woningbouw. Nou, de nieuwe eigenaar van het gebouw vond een maas in de wet.
2: Ja.
0: En verhoogde de huur naar, wat denk jij dat de huur werd van €500?
2: Nou, ik denk dat dat gewoon dat het €1500 werd.
0: Het is nog meer dan dat.
2: Oh, okay.
0: €1650.
2: Ja.
0: Nou, ben je niet goed.
2: Maar zij
0: heeft een pensioen van €1350.
2: Ja.
0: Dus als zij de huur moet betalen, dan moet ze van negatief geld gaan eten. Want er is niks meer.
2: Ze kan niet eens heel het bedrag betalen.
0: Nee.
2: Maar is zo'n man, weet je, die van zo'n investeringsmaatschappij is.
0: Geen hart, geen ziel?
2: Nee, ben je dan een geldwolf of niet?
0: Ja.
2: Ik hoop zo dat hij zo zijn eigen hart heel hard tegenkomt.
0: Ik hoop dat hij van een keukentrapje valt. Meermalen. Nou ja, zij heeft dus wel de uitzetting geprobeerd aan te vechten bij de rechter. En het investeringsbedrijf heeft toen besloten, we gaan je eruit zetten. Want we vinden je vervelend. Nou, ik vind het echt...
2: Maar is zo'n rechter niet die zegt van, hallo, wacht even, die vrouw heeft zoveel woonjaren.
0: Nee,
2: die
0: ja,
2: heeft
0: dat
2: wat
0: is
2: meer
0: het vervelende.
2: En
0: omdat ze dus die maas in de wet hadden gevonden, zegt de rechter, ja, ze mogen het verhogen.
2: Maar de rechter misschien, mogen het verhogen, maar de rechter mag toch ook zeggen van, luister eens.
0: Doe ze, ja.
2: Voor haar maak ik een uitzondering. Die vrouw blijft, die is 87, misschien leeft die vrouw nog 1, 2, 3 jaar.
0: Ja.
2: Als zal ze 100 worden, dan heb je pech. Maar die vrouw blijft wonen en blijft zitten waar ze zit.
0: Nou, dat. Ja, en het erge is dat Isabel Díaz Ayuso, dat is de president van de regio Madrid, is ook nog eens gewikkeld in een schandaal rond de aankoop van een luxe penthouse van meer dan €6 miljoen. En dat zorgde ervoor dat die demonstranten extra kwaad waren. Want je zet een vrouwtje eruit. Hè, die niet voor zich. En je gaat zelf een appartement van €6 miljoen kopen. Hoe is het met je? En toen hebben ze heel veel demonstranten zeiden, weet je waar dat appartement, dat penthouse naartoe moet? Naar die mevrouw.
2: Maar is er geen crowdfunding voor die vrouw? Zodat ze lekker nog 4 jaar lang de huur kan betalen. Dat ze met z'n allen zeggen, we storten geld in.
0: Ja, ik zou ook met liefde wat geld storten.
2: Weet je, als je dat over Europa doet, ik denk dat er zoveel geld
0: binnenkomt. Binnen twee dagen heeft zij de penthouse overgekocht van die Isabel D'Ayuso. Ja, dat toch? Ja, ik hoop dat het verder niemand overkomt. En ik hoop ook van harte dat dit soort praktijken in Nederland nooit gaat voorkomen. En dat wij allemaal gewoon nog met warmte kunnen terugdenken aan je eigen huis.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hoorde Alison Moyet, voormalig uit Yazoo, met All Cried Out. Dat was van haar eerste solo-album in het jaar Kruik. Het is tijd voor iets bijzonders, Pasquinel. Ik hoop dat je in shape bent, want we gaan het hebben over de bijzondere sport. Elke week in Gelijkspel bespreekt Deborah een bijzondere sport.
1: Ja.
0: En dan hoopt zij dat jij oplet, ook als je er niet bij bent.
1: Nee, ik was er nu niet bij.
0: Nee, dat nee. Daarom zeg ik het. En dat jij wat vragen weet te beantwoorden over deze sport. Nou, hou je vast, potversnokkendorie. Want ik ga je laten horen over welke sport we het vandaag gaan hebben.
2: Was jij vroeger ook zo goed in het maken van smurfensnot? En zoek je een sport waar je niet je armen bij hoeft te gebruiken? Dan heb ik iets gevonden voor jou. Wat kan jij mij vertellen over Slugfest?
1: ja. Ik kan je dan over smurfensnot kan ik je veel vertellen, want daar was ik vroeger wel.
0: Daar was je echt goed in?
1: Nou, dat maakte ik wel, ja.
0: Ja, maar ja, hoe maakte jij je smurfensnot?
1: Met boterhamzakjes. En daar deed ik dan zeepsop in. En daar gooiden we allerlei soorten zeepsop in. Deed ik 2-3 zakjes over elkaar. En dat ging je dan door je handen heen te gaan. Werd dat wat steviger en schuimiger. En dan werd dat zacht. Totdat er weer een zakje lek was. Dan ging er weer een nieuw zakje omheen.
0: En op een gegeven moment had je gewoon een soort voetbal van...
1: Ja, dat waren onze... Ja.
0: Ja.
1: En ik kan wel herinneren dat... toen die kleine van mij nog jong was... Ik noem het kleine, het is niet klein meer.
0: Hij is inmiddels een kop groter dan jij,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Maar toen hij nog klein was, hadden kinderen weer iets uitgevonden met scheerschuim en lenzenvloeistof. En daar konden ze dus ook een soort fluffy van maken.
0: Hmm.
1: Dat was dan ook bijzonder.
0: Ik ben heel erg... Oké, nou dat is cool.
1: Maar ik denk dat dat niks te maken heeft met deze sport.
0: Ik ga jou vertellen, dat is zeker zo.
1: Oh.
0: Dat het niet daarmee te maken heeft. Jammer joh.
1: Jammer.
0: Ik heb 5 vragen over deze sport.
1: Ja.
0: Ze zijn multiple choice.
1: Ja.
0: Dus daardoor gaan we langzaam maar zeker richting het juiste beeld over deze sport.
1: Ja, ik heb niet bij Deborah gezeten. Dus ik ben bang dat ik... maar ik ga proberen de voldoende te scoren.
0: Nou, hier zit al een hoop verborgen in de vraag. Op welk bekend recreatiedomein in het Belgische Bom vindt het jaarlijkse, zoals Deborah zegt, slakfest. Maar ik wil zeggen slackfest.
3: Slackfest.
0: Slack, als in cut me some slackfest plaats. Is dat A, in domein Puijenbroek? Is dat B, provinciaal domein De Schorre? Of is dat C, de Blaarmeersen? Of D, de Gavers?
1: Goh.
0: Ja, dit is... Is het A, domein Puijenbroek? B, provinciaal domein De Schorre? C, de Blaarmeersen? Of D, de Gavers?
1: Nou, dan ga ik voor de Gravers.
0: Ik ga het voor jou aanklikken en het is incorrect. Dit recreatiedomein ligt in Gerardsbergen en Harelbeke. Wat het had moeten zijn, is provinciaal domein De Schorre. De Schorre in Boom is de vaste stek waar Slugfest of Slackfest neerstrijkt. Dat was vraag 1. En nu komen we bij een onthulling over wat Slackfest zou kunnen zijn.
1: Daar was ik al heel erg benieuwd naar.
0: Wat is een fundamenteel technisch verschil tussen traditioneel koorddansen en slacklinen? En slacklinen, dat is wat Slackfest dus maakt. Of slacklinen.
1: Uh-huh.
0: Is dat A? Bij slacklinen mag je altijd een grote balanceerstok gebruiken. Is dat B? Kortdansen doe je altijd hoog in de lucht en slacklinen uitsluitend op de grond. C. De band bij slacklinen is elastisch en dynamisch, terwijl het koord strak en rigide is. Dus je zekerheidsband.
1: Ja.
0: D. Er is geen enkel verschil. Het zijn synoniemen voor dezelfde activiteit. Nou, hier krijg ik al hoofdpijn van, maar ik hoop dat jij ons weet te verlossen. Dus het fundamenteel technisch verschil tussen traditioneel...
1: Ik ga dat het kort laag is.
0: Dat het kort laag is. Ja. Ik ga dat aanklikken. Incorrect. Beide sporten kunnen zowel laag bij de grond als op grote hoogte highlines worden beoefend. Het verschil is, de band bij slacklinen is elastisch en dynamisch, dus je zekeringsband. Mm. Terwijl een koord strak en rigide is. En bij een slackline is een platte nylon of polyesterband die meeveert en rekt onder je gewicht. Daarom is het slack, want slack gaat over ruimte. Cut me some slack, geef me wat ruimte. En die ruimte die maak je dus door je gewicht op dat koord. Ik wist het ook niet, hè? Ik doe nu net alsof ik expert ben. Ben ik niet. Expert vallen wel. We hebben nog theorie vragen. Hou je vast. Je kunt je nog redeemen.
1: Ja, ik zit wel zorgen te maken.
0: Je bent je zorgen aan het maken.
1: Dit
0: vraag nummer 3. Hoe noemen we een slackline die op grote hoogte, bijvoorbeeld boven een diepe kloof of water, wordt opgespannen? En welk cruciaal veiligheidsmiddel wordt hierbij altijd gebruikt? Noemen we dat A, een skyline met een ingebouwde parachute op je rug? Noemen we dat B, een highline waarbij de beoefenaar een veiligheidsharnas en een leash, dus een riempje, draagt? C, is dat een proline waarbij je met een helikopter in de lucht wordt gehouden? Is dat D, een superline met een groot vangnet direct onder de band?
1: Ja,
0: Sky high, pro of super?
1: Sky high, ja, het is heel hoog, dus ik denk dat ik voor B ga.
0: De highline?
1: Het meest praktische, ja.
0: Dat is correct. Bij highlinen ben je via een leash, een sterk touw, verbonden aan een harnas en de lijn, zodat je bij een val niet neerstort. Kijk,
1: ja.
0: We gaan lekker.
1: Kijk, dat is 1.
0: Dan gaan we naar de 4e vraag. Welke competitiediscipline waarbij het aankomt op pure snelheid om de overkant te bereiken, maakt deel uit van het programma zoals de Belgian Speedline Masters? Ik vind dit echt fantastisch. Ja, dit is een weggevertje hoor.
1: Okay.
0: Is dat A, de slalom slack? Is dat B, de bounce run? Is dat C, de slack sprint? Of is dat D, de speedline?
1: Ja, dat is dan D, de speedline.
0: Snap je? Ik dacht, ik moet ook een keertje lief zijn voor je.
1: Je bent heel lief. Er staat 2-2 dus.
0: Ja, precies. Nu de laatste, de finale vraag. Door welke actieve vereniging wordt het Slackfest in De Schoren in Boom hoofdzakelijk gepresenteerd en georganiseerd? Ja, dit is wel interessant. Is dat A, B, Slack? Is dat B, de Vlaamse Turnliga? Is dat C, de Koninklijke Wandeltheorie? Of is dat D, de Belgische Circus Federatie?
1: Ik twijfel tussen A en D, maar ik ga dan toch voor A.
0: En dat is correct. B-Slack en partners zet dit evenement op poten om de Slack community samen te brengen. Nou.
1: Nou, ik heb toch nog over de streep getrokken.
0: Je ging hartstikke lekker.
1: Ik denk dat ik toch maar eens ga kijken in België of ik me kan inschrijven.
0: Ik zou eerst even wachten totdat je helemaal soepel in de knietjes en de voetjes bent. Gewoon, weet je?
1: Deze is sarcastisch, hè?
0: Nee, dit was met liefde.
1: Oh, was het liefde? Maar
0: mijn liefde is soms scherp.
1: Ja, ja. Nou, misschien omdat ik een beetje verkeerd klink, laat ik het dan maar gelijk zeggen. Ik zit met mijn been omhoog hier. Ja. Want ik heb een...
0: Ja, je heeft een klein ongelukje gehad.
1: Ja.
0: Laat het zo zeggen. Laat dus je hebt een dikke enkel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dus ik maak graag grapjes over hoe snel Pasquinel nu is.
1: Dus ziet mijn, als de mensen die op Twitch kijken, die zien mij af en toe
0: die
1: draaien.
0: Waarom zit die man over dwars?
1: Ongemakkelijk over dwars en die niet recht zitten. Maar,
0: ja, er is een reden voor.
1: Wel blijven lachen.
0: Wel altijd blijven lachen. Tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug met het nutteloze feitje van vandaag.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Met Pasquinel, wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, we gaan het vandaag weer eens even hebben over zeeotters. Daar hebben wij het van de week over gehad. Hè? Over dat ze een steentje
1: bij zich hebben. Ja, in de oksel.
2: Ja, maar het is tijd voor een feitje dat hartverwarmend. En eigenlijk niets oplost, maar het is wel heel leuk om te weten. Zeeotters slapen drijvend op hun rug. Ze rusten soms in groepen.
1: In groepen zelfs?
2: Die rafs, oftewel vlotten, worden genoemd. En sommige otters houden daarbij elkaars pootjes vast. Zodat ze niet uit elkaar drijven.
1: Maar ook in groepen. Dus cute, heb je een soort klont ottertjes.
2: Ja, en dan houden ze elkaars handjes vast. En dat ziet er extreem schattig uit. Maar onderzoekers waarschuwen dat niet iedere otter dit in grote groepen doen. Ze blijven vaak bij elkaar om lichaamscontact te houden en kleine bewegingen met de staart en hun achterpoten. En ze kunnen zichzelf ook met zeebier verankeren.
1: Oh, ja, dat snap ik wel.
2: Dat is slim, hè?
1: Het is echt een soort slinger van
2: even
1: otters.
2: Even om mijn pootje een stukje zeebier van en ik blijf hier.
1: Ja, mooi.
2: Ja, omdat zeeotters geen dikke speklaag hebben, houden ze tijdens het dobberen vaak hun poten boven water om zo minder warmte te verliezen.
1: Ach, ja. Ik vind het echt heel snoetig.
2: Ja, dus de hand vasthouden, jezelf een dekentje van zeewier rollen en een uur rusten. De zeeotters hebben donderdag duidelijk beter begrepen dan wij.
1: Dat is heel duidelijk inderdaad. Oh, hou mijn hand even vast.

0: Meghan Trainor, Foolish. Nou, dat was duidelijk dat het nummer zo heette. En zij zingt ons zo goed als zeker naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Niet getreurd, er komen nog twee volle uren aan. En het volgende uur openen wij met de powerplaat van deze week. Die vorige week, nou ja, ik wilde zeggen overtuigend, maar dat is niet helemaal waar. Het was maar een klein verschil met de nummer 2. Naar de nummer 1 plek is gestemd. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En ik heb een tussenstand. Ja, ja.
1: Ja, ja. Spannend.
0: Zeker, zeker. Dus dat wordt hartstikke leuk. Dan hebben we in het volgende uur niet alleen de powerplaten natuurlijk. We hebben ook allerlei andere leuke dingen. Zoals daar is, hou je vast, muzieknieuws.
1: Altijd leuk.
0: En de Dierendonderdag. En we gaan het vandaag hebben over een dier dat niet precies weet waar die nou bij wil horen. Die heeft een beetje keuzestress, denk ik. Te veel keuze is ook niet goed, hè?
1: Zullen wij dat ook niet af en toe hebben? Dat we denken, waar willen we nou eigenlijk bij horen?
0: Ja, precies. Zijn wij dan toch een mens? Dan wel een moeilijk aapje. Ik denk dat ik vaak dat laatste ben. Een moeilijk aapje. Ja. Ja, maar dat geeft niet, daar krijgen we subsidie voor. Daarom ben ik hier nog steeds. Dat allemaal in het volgende uur. En overigens is er dan ook tijd om je verzoekjes in te dienen. En dat doe je heel simpel door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Maakt niet uit. Want als je luistert via de website www.girlpowerradio.nl, dan kun je daar klikken op het WhatsApp-icoontje, verzoekje achterlaten. Dat kan ook in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Ik snap niet zo goed waarom je die nog niet hebt.
1: Want die heb je altijd bij je.
0: Dat. Dan heb je 24/7 lekkere muziek. Winacties waar je aan mee kunt doen. Je kunt stemmen op die powerplaat waar we het straks over gaan hebben. Ik zou zeggen, downloaden die handel.
1: En hij is volledig gratis.
0: Ook dat nog, ja. En als je toevallig meekijkt via de Twitch streamchat, kun je ook daar je verzoekje achterlaten. 1 voorwaarde, en dat is heel eenvoudig. Geen
1: panfluit.
0: Nou, makkelijk toch? En dan nu eerst het journaal.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 drone-meldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Eenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar 1 rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.
6: Dit is de powerplaat van deze.

0: Almost Monday met hun powerplaat van deze week. Potversnokkendorie. En dat heet French Kid. Nou, dat had je ook wel geraden waarschijnlijk, want dat roepen ze ongeveer 45 keer in het nummer. Ja, het is tijd om met jullie de kanshebbers om powerplaat van volgende week te worden door te nemen. En dat zijn in willekeurige volgorde Anderson Paak met Corday met A Good Day. Demi Lou met Life of the Party en Rosé met New Trick. Ik ga even de tussenstand erbij pakken. Ik was alweer helemaal afgeleid. Dat ging ik namelijk al eerder doen.
1: Niet zo snel afgeleid zijn, maar we zijn best benieuwd, moet ik zeggen.
0: Ja, even kijken hoor.
1: We hebben ze natuurlijk al geluisterd.
0: Zullen we
1: beginnen met drie?
0: Nou, we gaan beginnen met nummer drie inderdaad. En op nummer drie, dat is een beetje ingewikkeld. Want nummer drie en twee en drie hebben gelijk gescoord. Evenveel procent van de stemmen. Ja, ik vind het lastig. Want op een gedeelde tweede plek dan maar. Laten we het sympathiek maken.
1: Ja, daar
0: op een gedeelde tweede plek staan Demi Lou met Life of the Party en Rosé met New Trick. Allebei 18% van de stemmen.
1: Ja. Dat betekent
0: maar
1: dat
0: welke wil je dan?
1: Ja, die is
0: heel,
1: ja. Ja, wow.
0: Maar we gaan het. Welke van deze twee wil jij dan als eerst? Wil je de Life of the Party of wil je een nieuw trucje?
1: Nou, laten we dan maar het leven van een party gaan draaien.
0: Yes. Nou, hier komt Party Animal Demi Lou op de gedeelde tweede plek met 18% van de stemmen.

0: Ja, ze zegt Life of the Party, maar ik vind het nog helemaal niet zo... Ik vind het vrij sloom voor Life of the Party, vind je niet?
1: Ja, ik vind het...
0: Ja?
1: Het is ja, maar ik had...

0: Iets hoger verwacht.
1: Ja, nee. Gedeelde tweede plek met Rosé. En die gaan we nu draaien. New Trick. Daarna ga ik je uitleggen hoe jij er iets aan kan doen. Als jij denkt van ja, gedeelde tweede plek. Nee. Daar moeten meer punten richting een van de dames. Dan gaan we zo vertellen hoe dat werkt. Maar nu eerst een New Trick met Rosé. Ook 18% van de stemmen.

0: Je hoorde Rosé met A New Trick. Een gedeelde tweede plek met Demi Lou met Life of the Party. Allebei 18% van de stemmen. Als jij luistert en je denkt, ja, maar dat klopt niet. Eén van die twee moet toch overduidelijk gaan winnen. Kan me verder niet schelen wie de derde kanshebber is. Ik wil dat Rosé of Demi Lou wint. Dan moet je stemmen. Dat kun je vandaag nog tot 6 uur doen op de Girl Power Radio website en de Girl Power Radio app. En nog ongeveer een half uurtje in de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. Daarna verdwijnen die ook weer en dan is het jammer de bammer. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. Maar stem. Trouwens, als je die app nog niet hebt, dit is je moment om hem even te downloaden. Hij is gratis, we hebben geen gegevens van je nodig. En je kunt daarin stemmen, verzoekjes aanvragen. Hint, hint. En er komen ook dikke winacties voorbij met enige regelmaat. Ja, ik snap het niet dat je hem nog niet hebt. Dan gaan we naar de op dit moment overduidelijke winnaar.
1: Ja, ik zit een beetje te rekenen. 64%.
0: Ja. 64% van de stemmen. Anderson .Paak en Corday met A Good Day. Nou ja, voor hen is het wel een goede dag dan.
1: Ja.

0: Ja, op de golven van Bill Withers' succes volgen Anderson .Paak en Corday. Ja, duidelijke nummer 1. Maar als jij denkt, ik wil er wat aan doen, nogmaals, stem via de website, via de app en nog ongeveer een half uurtje via de stories. Dan is het tijd voor de Zin in een plaat. En dat is een plaat die niets met deze powerplaten te maken heeft, maar waar jij wel veel zin in aan hebt, Pasquinel.
1: Ja, dat is de plaat van Joe Cocker, Unchange My Heart.
0: Ja, och, wat een prachtig nummer.
1: Ja.
0: En heb jij er een bijzondere herinnering aan? Of hou je gewoon van de lekkere kraak van
1: Joe? Nou ja, je weet dat we dadelijk naar de jukebox van mijn vader gaan.
0: Ja.
1: En dit was een van zijn favoriete nummers.
0: Ach, zong hij dan zelf ook mee?
1: Nee,
0: had jij een zingende vader?
1: Nee, ik had geen zingende vader, maar hij was helemaal weg van Joe Cocker.
0: Ah.
1: Als dat nummer kwam, dan ging hij wel af en toe met zijn handen dat...
0: Er was een mini-dansje.
1: Er was zo'n mini-dansje, weet je. Het stond hij een beetje Joe Cocker na te doen.
0: Ja, want die had een hele typische soort spasme bijna met zijn hand. Die trok zijn handen heel erg op spanning.
1: Ja, maar ik heb het naderhand een documentaire van hem gezien. En hij vertelde gewoon dat hij dat deed. Omdat hij dan inbeeldig piano, gitaar... hij was de muziek aan het spelen.
0: Hij was dus air-gitaar aan het spelen.
1: Hij was dus gitaar, piano, hij deed met zijn vingers... dat hielp hem.
0: Ja, en hij zegt ook, mijn lichaam reageert gewoon automatisch op muziek door dit te doen.
1: Ja.
0: Het was wel, en sommige mensen dachten dat hij ziek was of dat hij een hersenafwijking had. Dat heeft hij zelf mooi ontkracht.
1: Zijn manier van...
0: Het was wel legendarisch voor hoe hij optrad. Ja, absoluut.
1: Aparte stem, jij kent hem gelijk.
0: Ja, sowieso. Unchain My Heart, Joe Cocker. Daarna krijgen jullie van ons gratis en voor niets de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met het muzieknieuws. Nou, gezelliger gaat het niet worden.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Er staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim een kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Timmy Trumpet en Alex met Chase the Feeling. Het is tijd voor muzieknieuws met Pascal.
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, gelukkig. Het zou heel vervelend zijn, ja, als je dan nu ineens...
1: Ik ga het hebben over Taylor Swift.
0: Oh, vertel mij.
1: Ja, die krijgt een bijzondere eer bij de Music Video Awards.
0: Oké, okay. Ja, die zijn binnenkort.
1: Ja. En wat gaat er gebeuren? Zij ontvangt zondag een nieuwe Artist Decor Honors Award.
0: Oké. Okay.
1: En komt ermee op 31 Video Music Awards. Dat zijn er heel wat, hè? 31. Dan moet je een grote schouw hebben.
0: Ja, ik denk dat ze meer kamers met een verschil. Iedere kamer een paar awards dan.
1: Ja, sterker nog, zij draagt het record met de meeste Video Music Awards.
0: Wauw.
1: Ja, dat is heel wat. En daar komt nog wat nieuws. Dat Taylor Swift morgen nieuwe muziek uitbrengt.
0: Ja, daar heb ik over gehoord. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, daar komt een nieuw singeltje. Patient Zero heet die.
0: Oké, okay. Ja, ik ben benieuwd hoe die klinkt. En waar ik ook benieuwd naar ben. Want meestal als er zoiets gloednieuws uitkomt op de vrijdag. Is die maandag kanshebber om powerplaat te worden.
1: Ja, maar ze heeft dat heel slim gedaan. Want die komt natuurlijk vandaag uit vlak voor de
0: VMA's. Ja. Nee, sowieso is zij geen slechte zakenvrouw. Laten we dat even voorop stellen. Dat heeft ze heel goed begrepen. We gaan wel even een gezellig liedje van haar draaien. Maar eentje waarin ze samen met Sabrina Carpenter zingt.
1: Leuk.
0: Ik dacht even gezellig. Daarna kom ik bij je terug met nog meer muzieknieuws. En dan over iemand die weer een ander record houdt. Dus we blijven een beetje in de records zitten.
1: Dat is fijn.

0: Life of a Showgirl. Taylor Swift samen met Sabrina Carpenter. Misschien dat ze zondag tijdens de VMA's ook alweer een samen met iemand iets doet. Daar is ze wel.
1: Ik ben heel benieuwd naar die nieuwe song.
0: Ja, ja, ja. Want Patient Zero is eigenlijk hoe je de bron van een infectie noemt. Oftewel de eerste met corona. De eerste met, nou ja, dat is Patient Zero. Dus ik ben heel benieuwd waar dit lied over gaat. Is Taylor aan het scheiden? Ja, sorry. Ik ben van de geruchtenmachine. Maar goed, we gaan naar iets heel anders.
1: Daarmee,
0: ja, precies. We hadden een record van Taylor. Want die heeft dus 31 VMA's na dit weekend. En dat zijn er toch potverdorie wel veel. Maar we hebben een ander record. En dat is een hele frisse. Dat is het record van Ella Langley. Die heeft namelijk een record gevestigd in de Billboard Hot 100. Dat is de officiële hitlijst van de Verenigde Staten. En haar nummer Choose in Texas staat al, hou je vast, 23 weken bovenaan de lijst.
1: Dat is heel netjes.
0: Dat is langer dan welk ander lied ooit. Zij evenaarde vorige week daarmee het record dat Mariah Carey vestigde met All I Want for Christmas is You. Want die stond namelijk 22 weken bovenaan.
1: Dus kun je nagaan, 22 weken.
0: Ja.
1: Dat die bijna.
0: Kerst. Ja. Is, hoe is het met je dan?
1: Ja, hoe lang werd die dan gedraaid, weet je wel? Want dan moet je toch elke keer die nummer 1 draaien. En dan is het toch heel lang kerstmis.
0: Precies. Nou ja, de 27-jarige Langley bereikt het record niet in één lange reeks. Ze moest sinds februari zo nu en dan een andere artiest voor zich dulden. Hmm. Zo stonden onder andere Ariana Grande, Taylor Swift, de BTS, Drake en Olivia Rodrigo in de tussentijd heel even bovenaan. En daarna plop kwam ze weer terug. Inmiddels staat Choose in Texas sinds eind juni onafgebroken bovenaan. Langley laat in een video op Instagram weten dat ze maar moeilijk onder woorden kan brengen wat er door haar hoofd gaat na het breken van dit record. Dank jullie wel dat jullie dit lied zo gaaf vinden. Er verandert zoveel in mijn leven. Ik wil gewoon iedereen bedanken. Nou ja, dit stottert zij zichzelf erdoorheen. En ik snap het, want het is natuurlijk helemaal niet wat je verwacht.
1: Nee.
0: Zij is wel onderdeel van een grotere golf aan populariteit van country muziek. Ja, ja. De top 3 bestaat momenteel namelijk uit country liedjes. We hebben Boston van Stella Lefty en Been By Now van Morgan Wallen. Ja, waarschijnlijk gaat ze er ook komende weken bovenaan moeten blijven staan om het record ook aan het einde van het jaar nog in handen te hebben. Ze staat namelijk al sinds Mariah Carey, die staat namelijk al sinds 2019 jaarlijks rondom kerst op de eerste plaats. En we gaan,
1: ik had eigenlijk verwacht dat er wel iets van Dolly Parton weer in Amerika naar nummer 1 zal stijgen.
0: Ik denk dat dit de nieuwe generatie Dolly Parton is. Het is natuurlijk wel country.
1: Ja.
0: Choose in Texas, Ella Langley.

0: Je hoorde Bente met Parachute, ook een redelijk nieuw nummer. En zij zingt ons vrolijk richting de Donderdierendag, de Watte. Dierendonderdag. Elke week zetten wij een dier in het zonnetje. Lieve, uitgestorven, rare, bijzondere dieren. En vandaag hebben we er een die niet zo goed weet wat die nou precies is. Van alles wat.
1: Van alles wat. Ik zag er iets voorbij komen.
0: Het is een bitsprinkhaan kreeft. Ja.
1: Wat was het dan?
0: Ja, het is... We duiken onder water voor een dier met de uitstraling van een discobal en de slagkracht van een bokser. De bitsprinkhaan kreeft, beter bekend als de mantis shrimp. Ja. Maar goed, shrimp suggereert dat het beestje een garnaal is. Ik ga je vertellen, het is geen echte garnaal en geen bitsprinkhaan.
1: Okay.
0: Het dier hoort bij de stomatopoden. Dat is een eigen groep van kreeftachtigen. Wist ik niet, maar nu weet je het wel. En jij wist het ook niet, denk ik, toch?
1: Nee, ik had ook nog nooit van een bitsprinkhaan gehoord.
0: Nou, dat dan weer wel. De praying mantis is die weet ik omdat het vrouwtje daarvan, nadat ze heeft gepaard met het mannetje, graag het mannetje zijn kop eraf rukt en hem daarna volledig opeet. Zodra ze zeker weet dat ze bevrucht is. Superleuk. Ja, dat zijn dingen die ik graag onthoud. Je kijkt angstig naar me, Pascal.
1: Ja, ik hoop niet dat jij een bitsprinkhaan bent. Dat kan ik ineens.
0: Mijn wederhelft heeft zijn hoofd nog, dus dat is...
1: Dat scheelt.
0: Het is helemaal goed. Ja, sommige soorten slaan en andere soorten steken. De smashers, oftewel degene die slaan, die hebben knotsvormige voorpootjes om harde schelpen te breken. En de spearers, oftewel de speerdragers, die hebben scherpe aanhangsels om de zachte prooi te grijpen. Zo'n klein visje of een slak. Hmm. Of zo. Nou ja, de slag kan ongeveer 23 meter per seconde halen. Dus zo snel dat het bijna wordt vergeleken met de snelheid van een kogel. Papap. Maar dan wel van een heel lullig klein beest. Nou ja, en zelfs een gemiste klap kan schade doen. Want door de razendsnelle beweging ontstaan savitatiebelletjes. Ja. En wanneer die instorten, veroorzaken ze een extra schokgolf. Dus dan voel je nog steeds dat er iets probeerde je aan te raken. Maar wat dan? Ja. Nou ja, en als ze met hun knotspootjes zo... gaan slaan. Ze beschadigen zichzelf niet zomaar. Verschillende materiaalstructuren en vezellagen filteren en verdelen de schok. En onderzoekers zijn dus aan het kijken of dit ook inspiratie kan geven voor beter schokbestendig materiaal. Ja, nee. We kunnen nog wat leren van deze beestjes. Nou ja, de ogen kunnen onafhankelijk van elkaar omhoog, omlaag, opzij en rollend bewegen. Dus linkeroog, rechterbroekzak is absoluut een ding voor deze beesten. En ze nemen bovendien gepolariseerd licht waar. Kortom, hij ziet alles, slaat alles en draagt ondertussen alle kleuren van de regenboog. It's like... Boom. Je kijkt me echt aan.
1: Ja, het is een heel verrassend beestje.
0: Ja, ik vind dit is een inspiratie voor een Halloween kostuum. Toch?
1: Ja.
0: Glitter, regenboog, bokshandschoentjes en twee ogen helemaal links, rechts, achterstevoren, binnenste, buiten.
1: Ik ben bang dat ik een hele bak snoep krijg als ik voor de deur sta. Zo.
0: Ja, of dat ze de politie bellen, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Dat verwacht ik eerder met mijn lengte.
0: Prachtig. Ja, dat is, ik vind het een gaaf beestje. Ik vind het echt een gaaf beestje. Maar ik vind dan wel verwarrend dat hij dan niet, dat hij wordt genoemd naar iets wat hij niet is. Dat vind ik... moeilijk. Moeilijk. Nou ja, we komen straks bij je terug als we dit hebben laten bezinken. Niet te diep, want anders stompt hij alsnog waarschijnlijk. Ja, toch? Maar nu eerst muziek.

0: Carrie Underwood zegt, begin maar te rennen, Cowboy Casanova. En je rent met ons mee, als het goed is, naar het derde uur van Vallen en Opstaan.
1: Ja.
0: Zeker. En dat is het uur waarin we niet alleen prachtig sportnieuws te horen krijgen. Ik heb zowaar een sportvraag voor je.
1: Oh, nu ben ik benieuwd naar.
0: We hebben Duidelijke Donderdag, waarin ik een wetenschappelijk feitje probeer te duiden. Ik hoop dat het me lukt weer. Het is een interessante vraag deze keer. We hebben natuurlijk ruimte voor jullie verzoekjes.
1: Ja, kom ermee binnen. Laat ons weten. Wat vind je leuk? Wat wil je horen? Waarom wil je het horen?
0: Precies.
1: Maak ons happy.
0: Ja, en dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Of door via de website of de app even op het WhatsApp-icoontje te klikken en daar je verzoekje in te sturen. En dat kun je trouwens, die app, die is gratis te downloaden. Dus ik wil wel even zeggen, hallo, waarom heb jij die nog niet?
1: En ik zeg nog steeds, je hebt hem altijd bij je. Je kan hem overal luisteren.
0: Ja, precies. En dan kan je dus altijd naar Girl Power Radio luisteren en meedoen en meepraten. En sowieso bijvoorbeeld 90s Noise, dat er morgen weer aankomt.
1: Ja, en we hebben natuurlijk, daar zit een prijs aan te komen, heb ik het idee.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Dus houd in de gaten.
0: Er loopt nu ook trouwens een actie, niet geheel onbelangrijk, waarin je 2 kaarten kunt winnen voor Vroeger Was Je Anders XXL.
1: Dat is een heel leuk Nederlands feestje.
0: Ja, zeker leuk feestje. Het is verschillende zalen met verschillende soorten muziek. Van Hollandse hits tot aan lekkere 80's, 90's ellende. Maar ook Polonaise en een karaokebar.
1: En een dresscode, hè?
0: Ja, zwart en goud. Nou, Ik was al stemmig in zwart. Jij ook. Nu hebben we alleen nog een gouden hoedje nodig. Misschien heb jij er wel eentje. Als je wilt weten hoe dat precies zit en hoe je kunt winnen, dan moet je je heel snel haasten naar de Girl Power Radio socials. Want daar kun je dat in vinden. Dan nu het journaal en na het journaal komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbazen komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West. 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt langsgeleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda-West en Woerden 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. All the

0: Drie weer, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ik merk het al rondom overal waar je komt. Hè? Want ik zie overal de intratuin en de dingen die zie ik allemaal weer adverteren met de cashshow gaat bijna open. Dat vind ik wel allemaal vroeg.
1: Ik ben ook een beetje gechoqueerd over de chocoladeletters en de kruidnoten in de supermarkt.
0: Nou, dat is meestal begin september al.
1: Ja, maar ik vind dat belachelijk. Ja. Sorry.
0: Ja. Ja,
1: ik wil eerst Halloween. Toch?
0: Ja, maar ook daar gaat steeds meer wat van komen. Hè?
1: Dat ja, maar omdat dat, dat ga je toch ook niet in mei starten, of wel?
0: Nee, ja, het is heel bijzonder aan het worden. Ja.
1: Ja, mensen weten gewoon niet meer welk seizoen het is. En dat komt natuurlijk ook een beetje door het weer. Dat, hè?
0: Ja.
1: Dat maakt het niet overzichtelijker. Maar nee, ik kan me voorstellen dat mensen in de war zijn. Maar ik vind het wel een beetje overdreven.
0: Maar al met al zitten we inderdaad alweer bijna in oktober.
1: Ja. En wat is er in oktober voor gezelligs?
0: Nou ja, de herfst is al begonnen, hè?
1: Ja.
0: Het is al officieel herfst.
1: Ja, maar is dat dan gezellig? Je kan het gezellig maken.
0: Meestal het algemeen... begin heb ik zoiets van... maar dadelijk, ja, dan gaat die klok terug... en dan moet je eraan toe gaan geven... en dan gaat die kerstboom eerder weer in huis komen... en dan komen gaan de kaarsjes aan. En dan...
1: Dat vind ik dan wel weer leuk. Alleen... En jij bent heel goed in kerstbomen maken.
0: Ja, ik ben bang dat ik hem hier dadelijk moet gaan...
1: Dit denk ik ook.
0: Ja.
1: We gaan samen met Sherry Ann nog even luisteren naar de seizoenen... voordat we ze echt ingaan. Daarna komen we bij je terug met de Pasquinels jukebox. Of eigenlijk de jukebox van jouw pa.
0: Daar gaan we zeker terugkomen.

0: Ja, seizoenen samen met onze Sherry Ann. En zij zingt ons naar de jukebox van Pasquinel's papa.
1: Ja.
0: En welk plaatje heb jij meegenomen uit deze jukebox?
1: Ik heb de Four Tops meegenomen.
0: Ja.
1: Met de Same Old Song.
0: Mm-hmm. Hetzelfde oude liedje. Dat klinkt een stuk minder grappig dan dat het liedje zelf klinkt.
1: Maar het
0: hè?
1: Is wel een

0: Geweldig nummer.
1: Het is een fantastisch nummer, ja.
0: Ja, het nummer dat werd was eigenlijk bedoeld als een Motown-klassieker uit 1965. En de Four Tops bracht dat nummer uit Is the Same Old Song en werd geschreven door het beroemde Motown-song writer duo Holland, Doza Holland.
1: Ja, sterker nog, ze waren met z'n drieën. Volgens mij waren er twee broers bij, maar dat is even wat ik denk. We hebben namelijk Brian Holland en Eddie Holland en Lamont Dozier. Dozier. Net als Hozier. Zij maakte heel veel liedjes, zoals Please Mr. Postman. Die kennen we natuurlijk ook nog.
0: Yeah.
1: Ja, maar Stop in the Name of Love. Ja, dat is hun achternaam. En ik vermoed dat dit een beetje te maken heeft met een niet zo mooi hoofdstuk in onze geschiedenis. Dat gaat over kolonisatie. Ja. Dus, kug.
0: Dat.
1: Ik zeg het even verder niet. We gaan er verder even niet op in. Maar dat is volgens mij wat hier gebeurt. Even kijken, ik ben even aan het gluren of het waar is. Ja, dat klopt wel. Okay. Dat klopt wel. Ja, maar zijn sowieso verantwoordelijk voor veel Motown hits, maar zeker ook deze. En dat is alleen maar super vet, toch?
0: Ja, het nummer gaat over een man die na een relatiebreuk steeds dezelfde herinneringen hoort in de muziek, waardoor hij aan zijn ex wordt herinnerd.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Nou, het is ook wel zo.
0: Het is wel opvallend dat hoe snel het nummer eigenlijk kwam na het nummer I Can't Help Myself.
1: Ja. Ja, ik snap het. Het is ook wel, wat ik hoorde is dat Abdul Duke Fakir, die vertelde later dat producer Lamont Dozier lachend opmerkte toen ze zeg maar aan het opnemen waren. It sounds like the same old song. En daar is die titel vandaan gekomen. Omdat hij, ja, als je zo'n nummer 83.000 keer moet inspelen, ben je er op een gegeven moment wel klaar mee.
0: Ja.
1: En toch is dit er eentje waar je niet op een gegeven moment wel klaar mee bent. En dat vind ik zo knap aan dit nummer.
0: Ik heb het kwartje klaar.
1: Ik wou net zeggen, heb jij je kwartje al klaar staan?
0: Ja hoor.
1: Nou, dat is tof. Dan gaan we het kwartje, mag je er nu in doen?
0: 1, 2,
1: komt-ie.

0: Nee? Ja, wie vindt dit niet goed, zou je zeggen?
1: Ja, ik wou net zeggen, dit is gewoon, het blijft altijd goede muziek. Dat is hartstikke waar. Ik heb iets voor jou. Wat natuurlijk weer... Oh, waar is die vrouw weer gebleven?
0: Ja, je had een sportvraag van mij.
1: Ja, die ga ik zo meteen stellen. Dat is, maar we gaan eerst jou aankondigen. Want het is namelijk tijd, lieve luisteraars, voor...
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met Bas Guinel.
0: Ja.
1: Vertel mij alles.
0: Ja, ik heb wat sportnieuws gevonden. De Gold Cup voor vrouwenhockey krijgt dit seizoen 4 nieuwe deelnemers. En dat is Barendrecht, Nieuwegein, Hot en Fit. Dat is niet één club, maar dat is Hot en Fit.
1: Oké.
0: Okay. Dat zou wel een mooi duo zijn als die samen gaan fusiëren. Is dat gewoon mooi, Hot en Fit.
1: Ja, Hot en Fit, I love it.
0: HNF.
1: HNF, ja. Maar Hot en Fit zijn dus twee aparte clubs.
0: Ja, bereikte vorig seizoen de laatste 4 van de Silver Cup. En daarmee verdienen zij automatische plek op het hoogste bekerniveau. De route van Barendrecht is opvallend, omdat de ploeg vorig seizoen nog uitkwam in de tweede klasse. Maar het schopte het uiteindelijk tot de finale van de Silver Cup. Die verloren ze uiteindelijk, maar doordat ze de finale hadden gehaald, kregen zij een ticket voor de Gold Cup.
1: Huh.
0: Ja. En dan gaan we naar het vrouwenvoetbalnieuws. Want gisteren is daar in de Europa Cup gespeeld. Het moet raar willen lopen. Willen de Nederlandse ploegen niet de hoofdfase van de Europa Cup halen. Zeker Ajax. De voetballers van Ajax naar een monsterzege op WFC Aktobe uit Kazachstan.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord, maar nu snap ik het.
0: Nee, maar die zijn zo goed als zeker van een plek. Die wonnen met 8-0 gisteren van Wezen FC. PSV, overigens, die wonnen maar met 1-0. Doelpuntenmaker Liz Rijsberg in de 38e minuut. En ook Feyenoord wist gisteren te winnen.
1: Ze hebben wel gewonnen.
0: Ze hebben gewonnen, ja. Maar dat is, ben je nog niet helemaal... Als je nog een return moet krijgen, weet je. Ze wonnen thuis met 1-0. Dus vandaar dat er staat maar met 1-0. Maar Feyenoord wist ook overtuigend te winnen. Die stonden eerst met 1-0 achter. Maar wisten het om te zetten naar een 4-1 overwinning. Dus ook Feyenoord doet het goed in het Europa Cup bekertoernooi.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan heb ik natuurlijk nog wat aankomend weekend gaat komen voor jou.
1: Mm-hmm.
0: En dat is de wedstrijden. We hebben PSV tegen de Graafschap.
1: Oké.
0: Okay. We hebben Feyenoord tegen PEC Zwolle.
1: Oké.
0: Okay. AZ tegen FC Twente. Heerenveen tegen FC Utrecht. En ons ADO speelt uit tegen Ajax.
1: Oeh.
0: Ja, dat is een knap potje.
1: Ik wou net zeggen, dat is niet...
0: Nee, en normaal denk je na zo'n Europa Cup wedstrijd, maar ja, als je 8-0 hebben gewonnen,
1: ja,
0: dan... Dan zijn die die ruiken bloed.
1: Ja, precies. Maar goed,
0: maar
1: wie
0: wij
1: weet.
0: Ook.
1: Wij ook, ik wou net zeggen. Ja. Het is niet zomaar klaar. Het is niet zomaar uitgespeeld. Ja, ik heb een vraag aan jou, want jij denkt, waar blijf je dan met sportvraag?
0: Ja.
1: Ik was vanochtend even door het nieuws aan het browsen, zoals dat hoort, zoals dat heet. En ik zie ineens Gavi. En ik dacht eerst, dat is toch dat kind van die andere voetballer.
0: Ja.
1: Snap jij, is het kind van, Jolante en hoe heet die kabouter, Wesley?
0: Ja, van Wesley Sneijder. Ja, die heet Gavi volgens mij. Ja,
1: dit is inderdaad toch ook Gavi?
0: Ja, volgens mij.
1: Maar is die genoemd naar deze Gavi?
0: Dat zal best wel eens kunnen.
1: Dit vind ik echt een... maar goed, we hebben dus een nieuwe bondscoach. Zeg ik dat goed?
0: Dat klopt.
1: Wat vind jij van deze bondscoach? Gavi Hernandez klinkt niet alsof hij vanaf hier komt. Dus die hebben we zijwaarts ingesleept. Waar vandaan?
0: Nou, jij wil mijn ongezouten mening, hè?
1: Ik wil jouw ongezouten mening.
0: Nou ja, kijk, als voetballer was het natuurlijk een fenomeen. Als trainer voor ons Nederland, ja, dat moet blijken. Misschien is het wel hartstikke goed. Alleen denk ik bij mijn eigen, ja, de KVB is hier alles aan het opleiden. Zijn hier trainers aan het opleiden. Alles moet volgens het KVB-boekje gaan. Hè?
1: We hebben dezelfde gedachte.
0: Ja, dus alles moet volgens het KVB-boekje gaan. We moeten de cursus volgen. We moeten ons papieren halen. Maar in al die trainers die al die papieren hebben gehaald, is er niet één die goed genoeg is om het Nederlands elftal te...
1: Dat is raar.
0: Ja.
1: Ja, daar heb jij een mening over. Stel dat jij het voor het zeggen had. Wie van de Nederlandse selectie, als er al een selectie is, zou jij dan... Gavi bestaat niet. Of die moet op vakantie. Wie?
0: Ja, dat is voor mij ook moeilijk. Omdat ik... Wie? Ja, je moet ook weten, willen ze of kunnen ze?
1: Ja, maar we gaan er even vanuit dat er geen obstakel is.
0: Ik denk dat ik nu had gekozen voor een Ron Jans.
1: Oké.
0: Als trainer. Okay. Wat oudere trainer die even ook weer boven de jonge gastjes staat. Maar ja, tegenwoordig heb je ook te maken met verwende jongetjes, hè? En die best wel moeilijk zijn, als ik het zo hier en daar hoor. Dus ja, je moet er wel bij. Ja, ik heb toch voor een Ron Jans gegaan, denk ik. Maar dat is persoonlijke mening.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars vinden. Heb jij ook een mening over wie de trainer moet worden van Oranje? Of denk je nou, ik kan mij lekker niks schelen? Laat het ons allebei weten. En als je er dan toch bent, laat ons meteen even weten wat je verzoeknummertje is. Ja.
0: Ja.
1: Want die draaien wij graag voor je. Tenminste, als er maar geen
0: panfluit in zit.
1: Precies.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Gouda-West en Woerden, 15 kilometer file. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven na bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Blues Brothers vragen ons om liefde deze donderdag. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Pasquino.
1: Jee.
0: Het is duidelijke donderdag. Oftewel, ik ga proberen iets wetenschappelijks te duiden. En misschien wordt het alleen maar onduidelijker. Maar dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. De ingezonde vraag van vandaag was, of is, waarom is de zee blauw?
1: Ja, dat zijn van die vragen dat ik denk, ja, waarom is een tomaat rood?
0: Ja, nou, inderdaad. Ik heb hier wel een semi-verklaring voor. Kijk, op Wereldmaritieme Dag beantwoord ik graag een vraag die kinderlijk eenvoudig lijkt. Waarom is de zee blauw? Nou, het korte antwoord is niet alleen omdat de lucht blauw is. Want zonlicht lijkt wit, maar bestaat uit allerlei kleuren. En wanneer licht het water binnendringt, worden rode en oranje golflengten relatief snel geabsorbeerd. Weg zijn ze. Ja. En het blauwe deel van het licht blijft langer over en bereikt daardoor onze ogen. Water werkt dus een beetje als een soort kleurenfilter. Tada. Ja,
1: tada.
0: En toch is de zee niet overal hetzelfde blauw. Zwevende deeltjes, zand, algen en plankton kunnen het licht anders weerkaatsen. Of stront, zoals in de Noordzee. Zei ik dat hardop? Nee, vast niet. Daardoor kan het water ook groen, bruin, grijs of zelfs roodachtig lijken. En hoe dieper je gaat, hoe donkerder het wordt. Beneden ongeveer 200 meter dringt nog maar weinig zonlicht door. En op ongeveer 1000 meter is het natuurlijke zonlicht praktisch verdwenen. En is het dus ook inktzwart. In de zee.
1: Ja, maar dat denk je dus 200 meter. Dat is al. Oh, maar weet je hoe diep het diepste zeepunt is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou, die heb ik dus even voor jou.
0: Oh,
1: heb ik nog
0: even een feitje.
1: Ik heb even een feitje. Nou, het diepste, bekendste punt in de zee is de Challenger Deep. En dat is in Marianetocht in de Stille Oceaan. En die legt op maar liefst, wat denk jij?
0: Ik zeg 1000 meter.
1: Nee, 10,9 kilometer onder zeeniveau.
0: Zo de jummel.
1: Dat is zelfs dieper dan dat de Mount Everest hoog is.
0: Okidoki.
1: Dus we hebben eigenlijk een dieper gat dan als het hoogste punt.
0: Ja, precies. En als we nou, ik heb dan altijd, ik weet niet waarom mijn hoofd dit doet, maar dan denk ik, als we nou de Mount Everest zouden afzagen.
1: En in dat gat, maar dat gaat dus niet lukken. Dan komen we een stukje
0: dan hou je het nog steeds niet.
1: Nee, maar is dat is wel heel veel, hè?
0: Ja.
1: 10,9 kilometer diep onder zeeniveau.
0: Ja, ik kan het. Ik vind dat heel moeilijk te bevatten.
1: Dus we hebben twee feitjes in één feitje.
0: Ja, precies. We
1: weten wat voor kleur zal het daar zijn? Dat moet toch diep donker zijn?
0: Ja, dat moet sowieso diep donker zijn. Nou ja, de zee is dus niet simpelweg een spiegel van de hemel waardoor die blauw is. Maar het water kiest uit het zonlicht vooral zijn favoriete kleur.
1: Ja.
0: En dat is blijkbaar blauw. Behalve zo diep als dat gat wat jij net noemde. Daar is de favoriete kleur hartstikke pikzwart. Ja.
1: Ja.
0: Nou, hebben we dat allemaal weer geleerd?
1: Nou.
0: Het is, ik wist het ook niet.
1: Iets over Ocean?
0: Die heb ik zeker wel.
1: Ja, dat lijkt me wel toepasselijk.
0: Vind jij wel een...
1: Ja, als we dan toch over de Ocean hebben, dan moeten we natuurlijk...
0: Een heel lief liefdesliedje over Oceans.
1: Oceans Blue.

0: Ja, Kygo en Parson James met Stole the Show. Nou, wie de show nu gaat stelen, Bas, dat weet jij. Want jij vertelde me dat je een verzoekje binnen had gekregen om...
1: Ja, ik krijg een verzoekje binnen via onze app. Ah. En dat is Erik. En die staat in de file op de A12. Dus,
0: verrassend.
1: Vandaar dat hij waarschijnlijk even van de app gebruik kon maken. Stiekem onder het dashboard. Maar hij zei, ja, jullie hebben het de hele ochtend al over zee... Over oceanen. Hij zei, ja, daar komt bij mijn één nummer op. En dat is One Way Wind van The Catch.
0: Zo, dat is een blast from the past.
1: Ja, dat is wel een hele leuke eigenlijk, moet
0: maar
1: ik zeggen.
0: Maar het ging inderdaad over varen. En dit is Paling Sound, jongens.
1: Ja, dit is Paling Sound. Maar ik vind het wel een... ik moet zeggen, ik vind The Catch niet verkeerd om naar te luisteren.
0: Zeker niet.
1: Dus Erik, hartstikke bedankt voor jouw...
0: Verzoekje.
1: Maar kijk uit, hou die twee handjes gewoon aan de stuur.
0: Ja, niet laten zien dat je zitten hebt.
1: Nee, doe maar niet.
0: Het kost veel geld tegenwoordig. En het is natuurlijk ook niet helemaal veilig. Maar goed, als je dan toch stil staat, vooruit.
1: Ja, en het is nog tijd. Dus als mensen zelf nog iets hebben, kom er ook nog even mee door. Weet je, als je denkt van, nou Erik, dit vond ik niet helemaal leuk. Nou, kom maar met jouw verzoekje.
0: Ja,
1: dan.
0: Precies. Wie gaat er over Erik heen in de biedingen? Op dit moment niemand. One Way Wind van The Catch.

0: Zoete liefde van Sigala.
1: Sigala, la la.
0: Oh, nee, niet.
2: Ja, nou, ja,
0: ik zat helemaal in. Ja, je schrikt je kapot. Je denkt, wat is er met die vrouw aan de hand?
2: Nou hoor ik ineens in mijn koptelefoon.
0: Oh nee,
2: denk,
0: okay. Oh nee.
2: Nee, ja, maar ja, ik kan niet echt lekker echt meedansen. Hè?
0: Nee, ja, de arme Pasquinel met zijn ongelukje. Een ongelukje in de...
2: Klein hoekje.
0: Even kijken. Wij zijn lekker in de staalfabriek aan het werk. Kunnen jullie misschien een lekkere banger opzetten? We laten ons verrassen. Natuurlijk kunnen we dat. Maar dan moet ik heel hard nadenken. Wat bieden we iemand in een staalfabriek?
2: Ja. staal. Wat ging er over staal? Laten we eens even nadenken.
0: Ik doe een... Het moet echt een banger zijn wel, hè?
2: Een banger.
0: Ja, wacht.
2: Put a banger on it.
0: Oh ja, wil je die?
2: Dat is wel een
0: banger. Ja, die was wel. Dat is wel een. Dat is inderdaad een. Hoe heette dat ding ook alweer?
2: Dat was de tekst toch?
0: Ja.
2: Put a banger on
0: it. That banger, ja. Ja. Hoppatee. Hoppakee. Ja, dat doen wij. Die is van onze grote vrienden Ahada Dream. Oftewel, I Had a Dream. En Capo Lee. Speciaal voor, ik weet eigenlijk niet hoe deze persoon heet. Voor Owen. Owen uit de staalfabriek.
2: Nou Owen, dit wordt knallen met staal.
0: Ja, dit wordt
2: echt knallen met dat staal.
0: Put that banger on next. En lieve Owen, jouw verzoekje brengt ons meteen aan het einde van deze show. Als je meer verzoekjes wil doen, kom dan vooral morgen terug. Want dan wordt het gezelschap weer bont en gezellig. Morgen hebben we een thema namelijk.
2: Oh, weer een thema.
0: En dat
2: wanneer
0: is,
2: komt er voor mij nou eens een
0: droma.
2: Thema?
0: Nou ja, jouw thema is eerst beter worden. How about that?
2: Laten we dat thema ook voor eerst houden.
0: Ja, toch?
2: Okay.
0: Morgen is het thema dromen en hoe we dat gaan invullen.
2: Leuk.
0: Owen, super bedankt voor je verzoekje. Erik was het, hè?
2: Erik ook bedankt
0: voor je verzoekje. Alle anderen bedankt voor het meepraten, meekijken, meeluisteren. Wees vandaag verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
2: Yourself.
0: And now we're gonna put that banger on next. Tot morgen!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemde dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Acht matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7.000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11H wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa, want je bent een kopie.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's the move? Geeft het iets? Dank je papa's, kan je bij de koe.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd, dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijlvirus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef dit iets. Dank je papa's kiesje bij de kopie. Bij de kopie.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd, dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: I'm unprotected.
1: Ain't you on a pill?

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval. Maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 ten slotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linker rijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zand in de file met Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Hang up, Madonna, de queen die alles kan, als je het mij vraagt. En het is 4 uur en dat betekent tijd voor...
1: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Ja! Ja! Helien, je bent erbij met mij.
1: Eindelijk zijn wij een keertje samen.

0: from somewhere.
1: Ja. Oh, dit belooft heel veel goeds. Hey, we gaan het straks even hebben over seks.
0: Wat?
1: Ja, we gaan het echt hebben over
0: seks.
1: Ja, daar heb ik echt heel veel zin in, want er schijnt een orgasmekloof te zijn.
0: Heb ik van gehoord.
1: Nou, en wij moeten daar een oplossing voor bieden.
0: Denk ik ook.
1: Dus ik denk dat we even een expert gaan bellen.
0: Ik vind dat een heel goed idee van jou.
1: En verder hoop ik dat je een beetje trek hebt naast die lolly. Want we gaan zo de lekkere trek ook even weer uitzoeken.
0: Waarom denk je dat ik die lolly in mijn handen
1: heb? Oh, jij bent zoet
0: ik
1: vandaag.
0: Ik heb honger. Helemaal
1: goed. Hartstikke leuk. Nou, dat gaan we dan even doen. Jij bent notaris. Jij mag de stemmen zo gaan bijhouden.
0: Oké.
1: Maar en verder. Oh ja, dat is ook leuk om te vertellen. We gaan ook weer even een rondje Nederland fietsen.
0: Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ja, ik luister natuurlijk bijna elke dag. Niet elke dag. Moet niet liegen. Maar ik luister heel vaak naar deze show. En dan komt het voorbij en dan denk ik, oh, dit is zo leuk, dus ik kan niet wachten.
1: Oh, nou, dan gaan we in ieder geval samen op de tandem zo meteen.
0: Yeah.
1: Wil jij sturen? Of ja. Zal ik
0: het doen? Nee, ik trap wel.
1: Jij gaat trappen, jij gaat achterop?
0: Ja.
1: Dan ga ik voorop. Hartstikke leuk. En we gaan langs Hives, Slangen en The Passion.
0: Oké.
1: Dat belooft veel goeds. Maar eerst even meebrullen met deze van de Handsome Poets. Ah.

0: hoop dat je autoruiten er nog in zitten.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Wat een banger, hè, die cascade. Boah.
2: Ja, niet helemaal mijn ding, maar dat...
0: Niet, was er niet aan af te merken, Eline. Ja, jij ging los als een man hier.
2: Ik doe alsof. Ik kan heel goed doen alsof.
0: Jij kan heel goed doen.
2: Dat is mijn werk als performer.
0: Het nou, was overtuigend. Ik geloofde je helemaal. Hey, als je maar niet gaat doen alsof je de notaris bent, want die taak krijg jij nu wel echt op jou.
2: Oh, nee. Oké. Okay.
0: Ja, serieus. Je moet stemmen gaan tellen.
2: Shoot.
0: Ja, want het is weer tijd voor de lekkere track. Twee platen, iets zoets of iets hartigs in de titel of de artiest. En weer twee smaken. Jij was al aan het zoete begonnen.
2: Ja, ik ben zoet.
0: Jij bent zoet? Nou, ja. Vandaag is zoet deze plaat.
3: Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil.
2: Ja,
0: en de hartige is ook echt hartig. Het is flink even doorbijten.
4: No chips that in, she make the network like. She gon' say what she wants, she gon' back it up. No bad blood, but she bad enough.
2: Is wel lekker vies hoor.
0: Die is wel vies, ja.
2: Ja, moeilijk.
0: Tiny Meat Gang of
2: Wanneer
0: Sugar Daddy.
2: Wanneer moet je de stemmen hebben?
0: Nou, binnen ongeveer...

0: 50 Cent. Niet zo goedkoop als hij zich voordoet. En trouwens, als je niet naar de club wil, dan kun je ook naar het vroeger was je anders XXL-feest.
1: Hey.
0: Waar we kaarten voor weg gaan geven.
1: Ja.
0: Maar dat is zo meteen.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Eerst even de belangrijke zaken, want we hebben honger, we hebben trek, we hebben zin in iets lekkers.
1: Ja, ja, ik heb de stemmen geteld. Kijk, ik ben team zoet. Jij bent team?
0: Hartig, 100%
1: ja,
0: ben ik team
1: ja, nee,
0: hartig.
1: Jij hebt gewonnen.
0: Heb ik gewonnen?
1: Ik heb gewonnen.
0: Oh joh.
1: Ja, dus we blijven even in de hip-hop.
0: Oh,
1: ik vind het helemaal lekker. Nu ben ik in de vibe. Let's go.
0: Nou, oké. Dus voor jou, ondanks de lolly, ook maar een hartig plaatje.
1: Doe maar een lekker kaasblokje erbij.
0: Nou, dan doen we een hartige track. Sophia Tiny Meat Gang, moet ik zeggen. En hij begint rustig, maar let op. De hartige plaat van vandaag is hard.

0: Meat Gang. De hartige plaat van vandaag. Heeft hij lekker gesmaakt?
1: Hij was lekker vies.
0: Tijd om te fietsen. Ja hoor. We pakken de tandem erbij en we gaan even een rondje door Nederland.
1: Waar gaan we heen?
0: Nou, we beginnen vandaag op... Waar gaan we als eerste heen? Ik stel even de...
1: Op de fiets.
0: Een tandem step is ook best leuk. We beginnen in Oud-Marsum.
1: Waar ligt dat?
0: In Overijssel.
1: Oké.
0: Ja, en we hebben wind mee, dus dat scheelt. Daar wordt namelijk de tweede keer in ooit in die provincie wordt de Passion naar Oud-Marsum gehaald. Het tv-paasfeest. Het grootste. Dat is oké. Dat is fijn. Deze vrouw die kan in ieder geval, die kan niet wachten. En die is trots. Oh, die is zo trots.
2: Oh, fantastisch. Ja. Ik vind het een eer voor Oud-Marsum. Ja.
0: Wat lief.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we vervolgens naar heel Nederland. Eigenlijk kan het je niet ontgaan zijn. Hives.
1: Hives. Oh, oeh.
0: Heb jij al een account?
1: Ik heb net onderweg hier naartoe mijn profiel afgemaakt.
0: Oh.
1: Ja, dus en ik ben nu te vinden.
0: En heb je een profielfoto dan van vroeger of van nu?
1: Ik heb... Zal ik je eens wat grappigs vertellen?
0: Ja,
1: mijn profielfoto is van niet heel lang geleden gemaakt door de vader van Daan.
0: Hey, ja. Tijdens
1: een optreden van mij.
0: Kijk, ja. Wat goed. Dus niet een foto van toen.
1: Niet een foto van toen.
0: Nee, nou goed. Er worden heel... Nee,
1: ik weet ook niet waar die zijn, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Misschien op je oude Hives-account. Dat zou kunnen. hier op de redactie hebben ook naast jou ook menig collega al flink wat mensen een account aangemaakt. Maar dat zijn wel allemaal mensen van 18 of 20 of 21
1: serieus?
0: Jaar. Ja, serieus. En ik moet je eerlijk zeggen, dat vond ik best ingewikkeld.
1: Ingewikkeld? Hoezo? Is toch juist leuk? Lekker verfrissend?
0: Nee, want ik vind Hives voor de oude generatie.
1: Ja, is het ook. Maar blijkbaar is er behoefte voor de jongere generatie om ook wat gekleurd.
0: Dat zou best kunnen, maar deze vrouw was het in ieder geval met mij eens.
3: Is het nou van de Gen Z of toch echt van de millennials? Nee, dat is wel van mij. Nee, daar komt niemand aan. Dan pakken ze niet van jou. Nee. Hij blijft gewoon lekker oldschool.
0: Ja,
1: nou,
0: precies.
1: Ik kan me nog altijd het control alt-delet en de glitterplaatjes.
0: Ja.
1: Het man bij het hond verhaal. Ja, dat
0: man bij het hond verhaal?
1: Ken je die dame niet die helemaal verdrietig was dat Hives ermee ging stoppen?
0: Nee.
1: Ja, want dan kan ik geen glitterplaatjes meer sturen naar mijn vrienden. En die had echt een hele vriendengroep had ze via Hives ontmoet.
0: Oh.
1: Ja, en dan zou ze toch wel naar Facebook moeten. Maar dat is echt dat heel schattig.
0: Oh, dat is wel lief ook.
1: Heel schattig.
0: Nou, goed. Ja. Dan, vooruit. Dan mogen ook de wat jongere collega's op de Hives.
1: Ik denk dat het wel leuk is. Een beetje verfrissing. Ik denk, moeten ze wel opvoeden.
0: Oké, daarbij doen we. Dat gaan we doen, zeker. Dan gaan we als laatste naar Honselerdijk. Daar woont Tom. Tom heeft een rustig leventje. Hij werkt in de bouw en houdt ervan om af en toe een lekker drankje te doen met vrienden op Scheveningen. Maar eergisteren ging het fout. Als hij de deur uitgaat, krijgt hij te maken met de allergrootste schrik van zijn leven. Ineens ligt daar in de voortuin een beest dat hij niet zag aankomen. En wat doe je dan als je 23 jaar oud bent? Juist, je moeder roepen.
4: Mama! Mama! Er loopt hier een slang, Gerrit.
1: Een slang.
0: Arme Tom.
1: Was het een komkommer toevallig?
0: Nee, het was een echte slang.
1: Het
0: was een serieuze slang. Dierenambulance bij, iedereen erbij, iedereen rep en roer. En het leukste...
1: Wat voor slang was het?
0: Ja, dat is niet helemaal bekend.
1: Oh, okay.
0: Maar wat wel bekend is dat Tom zelf de slang mag houden van de eigenaar. Ja. Als hij maar een aquarium...
1: Oh, dus hij was wel ontsnapt van iemand?
0: Hij was wel ontsnapt, maar hij wilde blijkbaar ook niet terug. Tenminste, de oude eigenaar...
1: Dus ga je zo gillen? Ja. Oh, mag ik hem houden? Ja. Mam! Mama, mag ik hem houden?
0: Leuk. Tom, ik hoop dat je blij bent met je slang en er nog lang van kan genieten.

0: Toto Jamaican, bam bam. En dit is om even in te komen op dat feestje. Dat ene feestje waar je absoluut bij wil zijn.
1: Ja, want ik weet niet of jullie al op onze socials hebben gekeken. Maar daar komen jij en ik met Deborah en Daantje. En natuurlijk kleine Lucy voorbij.
0: Ja?
1: Met de aankondiging van...
0: Vroeger was je anders.
1: XXL!
0: Hey. En we geven zo meteen misschien wel kaarten weg.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertragingen door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: een beetje verliefd op deze man, hè?
1: Ja, Gavin DeGraw. Oh, joh. Ja, echt alle clichés die je maar hebt in muziek, die kan hij in één nummer stoppen. En het klinkt gewoon heerlijk.
2: Ja. Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: Lekker. En het is niet alleen een feestje in de file trouwens.
1: Is het? Nee?
0: Nee, of tenminste als je op 10 oktober dan in ieder geval...
1: 10 oktober is het sowieso feest.
0: Ja, waar je ook bent. Nou ja, niet waar je ook bent. Als je in de Reborn White House Scheveningen bent. Want daar wordt namelijk het Vroeger Was Je Anders...
1: XXL feest.
0: En dat is gezellig, dat is niet normaal.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk sowieso superleuk om naar al die oude classics te luisteren.
0: Maar klopt.
1: Niet alleen dat. Het is ook gewoon met fijne mensen om je heen.
0: Ja, en ik zag dus dat de early bird tickets al uitverkocht zijn.
1: Zeg je dat nou echt?
0: Ja, dat zeg ik
1: dat
0: echt.
1: Dat gaat wel heel hard, hè?
0: Ja, dat gaat best wel hard. Dus je moet ervoor zorgen dat je erbij bent en snel die tickets scoren. En dat kan je bij ons doen.
1: Ja, ja, je kan namelijk drie keer... twee kaartjes weg.
0: Absoluut. Dus als jij naar deze zender luistert en je denkt... oh, daar moet ik inderdaad bij zijn op zaterdag 10 oktober... in de Reborn White House Scheveningen. Ja, dan moet je nu even goed opletten. Wij gaan even uitleggen wat je moet doen. Je moet ons in ieder geval volgen op Instagram.
1: Ja, dat is sowieso leuk. Er komt genoeg content langs.
0: Daar zie je ons alvast de pre-party doen voor de XXL. Vroeger Was Je Anders feest. Je moet ook Vroeger Was Je Anders XXL volgen op Instagram. Nou,
1: ja.
0: Dat is ook heel erg leuk, want daar staat ook hele leuke content op. En dan hoef je alleen nog maar iemand te taggen met wie je daarheen wil.
1: Nou, easy peasy.
0: Lemon squeezy. En dan maken wij op 8 oktober in de middagshow achteraansluiten bekend wie daar de winnaar van wordt. En als je nou denkt...
1: Wacht, dat zeg je even verkeerd. Nee, tot de achtste kan jij lekker... Ja, tot de achtste kan jij gewoon nog reageren en taggen en volgen. De negende maken wij de winnaar bekend.
0: Ik ben blij dat je me scherp houdt.
1: Want het feestje is de tiende.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Zet het alvast in je agenda.
0: Met dikke viltstift zwart omlijnd.
1: En dan gaan wij alvast flying high. I wanna

0: het zijn bijna gesloten, hè, de stembussen.
1: Ja.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Je hebt nog 1:17 om de stem uit te brengen op jouw favoriete plaat.
1: Zo spannend altijd. Ik weet nog dat mijn plaat, dus Powerplaats, dat ik mijn kandidaat was.
0: Ja.
1: En dat ik gewoon nu op het balkon zat en helemaal...
0: Ja, dat is, jij zat echt te turven hier. Ja, hè? Ik zie die streepjes nog staan hier op de muur. Dat was echt zo, het is bijna 6:00, waar is de uitslag?
1: Ja,
0: maar je werd het wel. Kun jij niet weer even een plaatje uitbrengen? Dan hebben we weer een leuke kans hebben ook.
1: Er komt wel weer snel nieuwe muziek aan, maar het moet allemaal, mijn agenda moet even settelen.
0: Oké. Nou, dan wachten we even op jouw gesettelde agenda. En dan gaan we het ondertussen doen met de Powerplaat kanshebbers die we nu hebben klaarstaan. Namelijk 3. De grote kans dat jij ze al een keertje gehoord hebt. De eerste is, eigenlijk een soort van de groene muziekindustrie. Men pakt een oud plaatje en recycelt deze tot een nieuwe. Bill Withers was deze keer de Sjaak.
1: Nou, dat is wel vaker gedaan hoor, Bill Withers.
0: Ja, oké.
1: Veel vaker gedaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, nee, ik ben helemaal fan van Andy natuurlijk. Dus ik ben sowieso biased.
0: Ja?
1: Ja, Andy. Oh. I got a golden ticket. Mocht ik ooit de kans hebben om met hem een duet te mogen maken, dan doe ik het meteen.
0: Nou, dan bij deze doe even een oproepje als hij luistert.
1: Andy, please come make a duet with me.
0: De persen. Dit is helemaal de verkeerde plaat. Dit kwam omdat ik helemaal van mijn apropos was door jouw fantastische oproepje naar Andy. Goed, we gaan het gewoon nog een keertje doen. En er is een paak dus. A good day.

0: En die heeft nog niet gereageerd, maar hij heeft nog wel eventjes om samen te gaan werken met jou, Helien. Oh, hè? Waar ben jij nou? Ja, ik hoor jou. Ik zie jou. Je staat open. En dit is...
1: Oh,
0: hallo?
1: Hoor je mij nu wel?
0: Ik hoor jou. Pak anders deze mic even. Die kan ook. Ja.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Oh, die doet het wel? Nou,
0: die doet
1: okay.
0: Het wel.
1: Nou, daar ziet... Nou, we hebben zo wel even naar kijken.
0: Ja, we gaan er zo even naar kijken. En die heeft nog niet gereageerd, maar hij heeft nog eventjes...
1: Hij heeft nog eventjes. Ik ben ook nog niet dood, dus...
0: Dat mag ik hopen. Nee, dat mag ik hopen.
1: We hebben nog even.
0: Hey, we zitten midden in de powerplaat kanshebbers van volgende week. Nog één keertje nemen ze met je door. En dan sluiten de stembussen om 6. Hoe moet je eigenlijk stemmen, Helien?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. Dan moet ik het niet verkeerd doen. Want
0: anders
1: doe
0: dan ga ik jou corrigeren hoor. Ja, maak je geen zorgen.
1: Nee, dat kan via de Girl Power Radio app. Die kan je gewoon downloaden via alle app stores. En Play Stores, hoe het ook allemaal heet. Je kan natuurlijk ook gewoon naar de website www.girlpowerradio.nl. En gewoon klik, stem, ready. 3 klikken.
0: Ja.
1: Niet meer.
0: Ja.
1: Minder.
0: En we hebben ook geen gegevens van je nodig. Dat is het mooiste nog.
1: Ja. Dus je kan gewoon freeballen. Gewoon. Pff.
0: Ja.
1: En dan open je gewoon nog een ander browser.
0: Nee, oh, dat mag je niet zeggen. Nee. Dat mag je niet zeggen. Want dan sjoemelen we.
1: Nee.
0: Dat zouden wij nooit doen.
1: Zouden we nooit doen. Maar goed. En op woensdag kan je normaal ook gewoon via onze social stemmen.
0: Ja.
1: En dat staat dan in onze stories. Maar dat was gisteren. Zo laat.
0: Volgende week woensdag kan dat weer. Dan hebben we nieuwe kanshebbers. Maar eerst nog even met deze. Life of the Party van Demi Lou. De Vlaamse vrouw. Die zingt in het Frans, in het Engels en een beetje in het Nederlands. Over de dubbelzinnigheid en de druk van het uitgaansleven.
1: Ja. Ik vond het erg verwarrend.
0: Verwarrend?
1: Ja. Ja.
0: Waarom vind je het verwarrend?
1: Omdat er zoveel talen in zitten.
0: Ja, dat snap ik. Weet je wat ik vooral verwarrend vind? Dat de titel Life of the Party is geschreven met een spatie tussen elke letter.
1: Oh.
0: Dat vind ik verwarrend.
1: Zijn het ook allemaal hoofdletters?
0: Nee, het zijn allemaal kleine letters. Maar goed, wel een lekkere plaat.

0: Demi Lou, Life of the Party. En wie goed kan tellen, heeft geteld dat wij nog maar 2 plaatjes hebben gehad. En dat, nou,
1: dit is... Ik ga hier gewoon niet meer eraan zetten. Ja,
0: deze keer kwam het omdat ik dacht nog dat jij die andere microfoon had.
1: Ah,
0: dus,
1: okay.
0: Dus je hoorde... Maar je bent er, je bent te horen. Ik weet nu dat je op deze zit. Goed. we gaan... ik ben van me apropos gevallen.
1: Nou, val maar even omhoog.
0: Ja, nou, daar staan we weer. Wat gingen we ook weer doen?
1: We gingen naar de 3e powerplaat luisteren. Kandidaat luisteren.
0: Ja, klopt. En dat is, die heeft dezelfde naam als een wijnsoort.
1: Oh.
0: Rosé.
1: Oh. Vind ik niet, hou ik niet van.
0: Nee. Maar deze is wel leuk.

0: New Trick Rosie.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, dat waren de kanshebbers voor deze week. Ik wilde eigenlijk nog iets zeggen. Werkelijk. Daar ben je weer.
2: Hugo.
0: Ik vergeet dat. Je bent gewisseld. Daar kan ik niet zo goed tegen.
2: Oké, ik ga zo wel eventjes... dat zei ik net ook al. Nu ga ik het echt doen.
0: Goed. Zometeen gaan we het hebben over seks. Eerst naar de man die in Boyzone begon. Maar voordat hij dat deed, was hij getalenteerd atleet. Hij kreeg zelfs een studiebeurs aangeboden. Maar hij sloeg deze af om auditie te doen voor Boyzone.
3: Het

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen staat een auto met pech. 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knooppunt Vaanplein en Oud-Beierland. 2 rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: De rest van de dag gaat dit niet meer uit je hoofd.
1: Nee. Nee, dit was wel mijn... toen ik klein was, was dit mijn ontmoeting met ABBA.
0: Dit was jouw ontmoeting met ABBA?
1: Mamma Mia. Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, ik was net aan het kijken. Ik denk, reggae, ABBA, ik snap er helemaal niks van. Een singer-songwriter uit Ghana, West-Afrika. Maar bleek, ik had ABBAN. Ik had er een N achter geplakt. Ja, nee, dat werkt natuurlijk niet.
1: Okay.
0: Ook goede muziek, maar dus
1: zo ontdek ik vaak dus wel nieuwe artiesten. Dat is geen grap.
0: Heb je een recent voorbeeld van een nieuw artiest die je hebt?
1: Gisteren heb ik er eentje ontdekt. En dat was dan wel weer via mijn beste vriendinnetje. Die stuurde mij een reel door met een liedje erin. En dacht ik, dat is wel grappig. En dat heet dus Mind Enterprises bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Maar daar gaan we later meer over horen tijdens B-side.
0: Je gaat zo meteen ook even een plaatje heb je meegenomen.
1: Ja.
0: De praatplaat. Kun je tip je lichtje klein beetje van de sluier geven?
1: I wanna dance with somebody.
0: Oh, ik heb echt geen idee wat je bedoelt.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez, de man die Madonna groot maakte.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, ooit als achtergronddanseresje begonnen bij deze man.
2: Zo leer je nog eens wat.
0: Absoluut, alsjeblieft. Ja. Ik ben heel benieuwd, ik wil ook van jou wat leren. Namelijk jouw paraatplaatje die je vandaag hebt meegenomen.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, take it away.
2: Nou, ik heb the queen of all, Whitney Houston, vandaag meegenomen. Ach. Want Whitney, haar moeder zong ook al, hè? Wist je dat?
0: Oh?
2: Ja, haar moeder was dus eigenlijk opera- en gospelzangeres. En zij was de backing vocal van Aretha Franklin.
0: Oh.
2: Ze staat ook op de platen van Aretha Franklin. Dat is, nou goed, heel mooi. Maar goed, Whitney Houston, die is natuurlijk de queen of all, de diva of divas. En ik heb vandaag redelijk goed nieuws gehad ook. Dus ik dacht,

0: Oh, wow, dit moeten we nog helemaal niet. Nee, het is nog helemaal niet de bedoeling. Ik wilde zeggen...
1: Heb je mij weer uitgezet?
0: Ik heb je weer uitgezet. Ja, nu kwam het omdat ik ook dat liedje uitzette.
1: Oh ja.
0: We doen het gewoon opnieuw. Ik wilde zeggen, het is zo'n veelzijdige man, die Armin van Buuren. Dat is echt werkelijk waar niet normaal. En dat komt omdat deze beste man ook nog eens zijn stem heeft uitgeleend aan de Fabeltjeskrant, die film.
1: Oh, echt?
0: Ja,
1: nou, was hij niet ook laatst bij Make Up Your Mind?
0: Ja, dat klopt. Ja. Daar was hij ook.
1: Nou, zo onherkenbaar.
0: Ja,
1: niet normaal. Oh, zijn naam gaf hem wel een beetje weg.
0: Hij
1: was Daisy Bell.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Goed, wij zoeken geen mensen in een gemaskerde, make-upte...
1: Dat is een kunst, dat is echt een art.
0: Het is, nee, Warm zeker, dat, zo wil ik het
1: maar
0: ook niet.
1: Maar daar zijn we niet naar op zoek nu, nee.
0: Wij zijn op zoek naar een dierengeluid. Ik heb namelijk weer... Ja, het gaat helemaal... Ik ben op zoek naar een dierengeluid.
1: Apropos.
0: Ja, alweer. Het gaat vandaag wel goed.
1: Dat doe ik met je. Dat
0: komt omdat jij tegenover mij zit, Helien. Dat is werkelijk waar. Ik krijg er helemaal warm van. Een dierengeluid waar ik het over wilde hebben. Dat was, jongens, al die knopjes. Ze zitten ook zo vlak naast elkaar. Mijn vingers zijn te dik hiervoor. Ik klink van mijn vader als ik dit zeg. Het is niet normaal. Maar een dierengeluid dus.
1: Ja.
0: Wat jij mag raden.
1: Oké.
0: Okay. Heb je een beetje verstand van dieren?
1: Dat was een hele bevalling.
0: Ja.
1: Weet je, ik zie mezelf altijd als iemand die heel veel weet van heel veel dingen. Maar nee, wacht. Heel weinig weet van heel veel dingen.
0: Oh, okay.
1: Dus ik weet van alles een heel klein beetje. Maar ga niet vragen naar de details, want dat weet ik niet.
0: Nou, je hoeft alleen maar te noemen welk dier dit is. En je hoeft er niet nu op antwoord te geven. Je krijgt hem zo nog één keertje te horen. Ja. Dan draaien we één plaatje en dan wil ik het antwoord van jou weten. Nog een keertje?
1: Ja.
0: En nee,

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: We hebben alleen maar classics vandaag.
2: Ja.
1: Oh ja, dierengeluid, daar was ik mee bezig.
2: Ja, wat is dat nou toch voor een dierengeluidje, jullie?
1: Mag ik al een vermoeden uiten?
2: Ja, je krijgt de keuze om het te doen.
1: Oké, ik denk of iets van een koe-achtige, dus een bison of zo. Oké. Maar het kan ook gewoon een geile olifant zijn. Wacht, mag ik er nog eentje?
2: Ja, van mij mag je er nog eentje.
1: Mag ik hem nog één keer horen?
2: Ja, je mag. Oké, vooruit. Dat doe ik meestal niet, maar omdat jij het bent.
1: Nou, het is geen schildpad.
2: Nee.
1: Die weet ik hoe die klinkt namelijk.
2: Die hadden we gisteren.
1: Ja. Ja, ik denk toch wel iets van een... Iets met hoeven. Het heeft hoeven. Dus... Nee, ik weet het niet.
2: Ja, nog eentje. Iets met hoeven. Dat klopt. Iets met
1: iets
2: hoeven.
1: Iets met hoeven. Oké, okay, nou ja. Dat is een giraf.
2: Nee, het is niks anders dan een giraf.
1: Ik had het wel.
2: Sorry,
1: goed.
2: Ik bedoel, god, een kameel. Oh. Ik hoorde jouw giraf zeggen en toen moest ik aan een kameel denken.
1: Nou, het lijkt er wel allebei lang.
2: Ja, bulten bedoel ik. Een giraf.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A29 tenslotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraan.

0: Hot and Juicy, Horny 89, ja dat moet ik zeggen.
1: 98, ja, ja. Dat klopt, ja. Girl
0: Power. En dat is een toepasselijk nummertje, want daar gaan we het zo eventjes over hebben.
1: Ja, heel interessant.
0: Orgasmekloof.
1: Orgasmekloof. Ik kan niet wachten, want ik wil daar meer over weten.
0: Ja, heb je wel eens in zo'n kloof... Kom je even vaak...
1: Schat, ik ben vrouw, dus ik zit er hoe dan ook in.
0: Ja, dat moeten we oplossen, hè. Tenminste, ik zeg we. Ik en mijn medemannen moeten dat
1: hebben. Nou, ik denk dat het toch wel two-way street is.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat we het samen kunnen oplossen.
0: Nou, dat moeten we zometeen maar eventjes
1: vragen
0: aan Marieke van der Zanden. Zij is consulent seksuele gezondheid. Met andere woorden, zij weet heel veel over seks en orgasmes.

0: What a Man Gotta Do, Jonas Brothers, worden hierbij achteraan sluiten bij Girl Power Radio. Hey, en we gaan het even hebben over iets ongemakkelijks. Ik weet het niet zo goed. We moeten het hebben over seks. En het is wel belangrijk, want ik kwam een schrikbarend onderzoek tegen. 20% van de vrouwen in hetero relaties komt klaar, terwijl 95% van de mannen dat doet in die hetero relaties. Het verschil is zo groot dat er een heus orgasmekloof bestaat. En daar moet wel even verandering komen, Eileen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Want het zo lekker. Ja.
0: Heel goed, heel goed. Ja, ik heb dus hulp ingeschakeld van Marieke van der Zanden. Zij is consulent seksuele gezondheid bij NVVS. Ja, dat is eigenlijk met veel woorden betekent dat zij heel erg veel afweet van orgasmes, seks en alles wat daarbij hoort. En ik wil haar eigenlijk even vragen, wat kunnen mijn mannen, medemannen en ik eigenlijk doen? Want goedemiddag Marieke, zijn mannen zo slecht in seks dat vrouwen nooit klaarkomen?
2: Goedemiddag. Nee. Ik wil even iets nuanceren, want jij noemde net de cijfers van 20% bij de vrouwen en 95% van de mannen. Die 20% gaat over penetratie alleen. Dus op het moment dat je penetreert zonder directe of indirecte stimulatie van de clitoris.
1: Okay.
2: En op het moment dat je die clitoris wel stimuleert, dan hebben we het over 65%.
1: Ja,
2: maar goed,
1: precies.
2: Dat is nog steeds een verschil van 30%.
1: Ja.
2: Nee, ik denk niet dat mannen zo slecht zijn in seks. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen te weinig kennis hebben van vrouwelijk genot en hoe het allemaal werkt bij een vrouw en wat voor een vrouw eigenlijk het meest effectief is om tot een orgasme te komen.
1: Ja, want wij zijn er nog niet zo heel erg lang achter hoe de anatomie van een clitoris er nou eigenlijk uitziet, toch?
2: Nou, dat klopt eigenlijk ook niet, want we weten dat al eeuwen. Alleen informatie daarover die verdwijnt steeds uit de medische boeken. We hebben al in de, volgens mij, 16e eeuw ontdekt, is er best wel een soort kloppende tekening gemaakt van hoe de clitoris eruit ziet. Maar die is weer verdwenen. In de jaren 80 heeft Helen O'Connell heel veel onderzoek daarna gedaan. In Nederland heeft Ellen Laan heel veel onderzoek gedaan naar de clitoris en vrouwelijk genot. Maar het is elke keer informatie die op de een of andere manier verdwijnt of achterwege gelaten wordt. En het is pas... Het is pas sinds 2021 dat de clitoris in alle volledigheid afgebeeld staat in een biologieboek.
1: Zo, wat een raar verhaal dit.
0: Dus eigenlijk het feit dat wij er niet weten hoe dat ding er daar beneden eigenlijk uitziet. Ik en mijn medemannen, maar ook de vrouwen dus. Zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om een orgasme te krijgen? Begrijp ik dat goed?
2: Ja, het gaat ook over de informatie waarvan we denken dat die wel klopt. Hè. Heel vaak, heel lang hebben we gedacht dat de vagina het equivalent van de penis was. Maar de vagina is eigenlijk alleen de binnenkant van het vrouwelijke geslachtsdeel. En dat is een baringskanaal. Mm-hmm. Dus dat is relatief ongevoelig. Want ja. We weten dat in het topje van de clitoris, in de glans, daar komen 10.000 zenuwuiteinden samen. Nou, je kunt je voorstellen dat als de vaginawand net zo gevoelig zou zijn als die glans van de clitoris, dat op een natuurlijke manier bevallen echt een hel zou zijn. Dus het is helemaal heel goed dat die vaginawand niet zo gevoelig is.
0: Behalve dan voor het feit dat het dan moeilijker is dus voor de man om ook het orgasme bij de vrouw te realiseren.
1: Tijdens penetratie.
0: Maar ook dus niet. Want dus ook 65% van de, of maar 65% van de vrouwen tijdens niet-penetratie.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook heel veel redenen. Ik bedoel, als ik over mezelf praat, ja. Ik denk soms echt aan boodschappenlijstjes en de meest onnodige dingen tijdens, zeg maar. Dus dat, ja.
0: Heeft dat er ook mee te maken, Marieke?
2: Ja, dat kan. Ik bedoel, op het moment dat je een orgasme wil bereiken, dan moet je wel in je lijf zitten. En dan moet je wel met je aandacht daarbij zijn. En inderdaad, als ik dan s'avonds denk, oh shit, de vuilniszakken die staan nog niet aan de straat.
1: Dan
2: is het inderdaad heel ingewikkeld om een orgasme te krijgen. Maar wat ook meespeelt, we hebben het over de orgasmekloof. Nou, dat gaat eigenlijk over het verschil in klaarkomen tussen vrouwen en mannen tijdens seks met een ander. Ja, want ik denk dat de cijfers liggen echt anders als het over masturbatie gaat of seks met jezelf. Maar als we breder willen kijken, gaat het over de plezierkloof. Hoeveel plezier vrouwen en mannen ervaren. En dan zie je dus bij vrouwen inderdaad dat het bijvoorbeeld soms ook gaat over de aanwezigheid of afwezigheid van pijn. Dat het gaat, mag ik mijn eigen wensen kenbaar maken? Als het gaat over socialisatie zien we dat mannen eigenlijk dat vinden we het normaal dat die seksueel opgewonden daarvan zijn. Dan vinden we het normaal dat die hun wensen aangeven. En als vrouw is er toch het risico dat je als een slet wordt gezien. Als jij heel goed weet wat je wil op dit gebied. En heel duidelijk aan te geven wat je wensen zijn. Dus we hebben als vrouwen en als mannen verschillende boodschappen meegekregen. Over hoe we seksualiteit mogen beleven. Maar dus ook over ons geslachtsdeel. Ik heb tijdens biologie alles geleerd over de spieren in de balzak van de man. En de temperatuur van het zaad. Maar niks over mijn eigen clitoris.
0: Maar hoe gaan we dit nou oplossen dan? Er is een genotskloof, er is een orgasmekloof. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat er een verbetering in komt?
2: Nou, het begint bij kennis. Dus bij educate yourself. Dus je kunt zorgen dat je weet hoe het werkt. Dat je überhaupt weet waar de clitoris zit. Dat je weet dat die groter is dan alleen maar dat kleine stukje zichtbare deel aan de bovenkant. En bijvoorbeeld NOS op 3 heeft 2 weken geleden een hele mooie kort filmpje gemaakt over de clitoris en de werking van de clitoris. Dus dat is sowieso een aanrader voor luisteraars. Maar ook communiceren met elkaar. En dat klinkt misschien een beetje ongemakkelijk. Ja. Want ja, ga je dan communiceren tijdens de seks, maar we communiceren de hele dag door. We communiceren als we samen naar een restaurant gaan, vragen we ook van, hey, waar heb je zin in? Hoe laat ze gaan? Op welke dag? En dan zeggen we ook van tevoren, oh, ik heb echt zo'n zin in die hamburger. En achteraf vraag je, hoe was jouw toetje? Mag ik een hapje? We communiceren de hele dag door. Dus waarom doen we dat niet tijdens seks? Want hoe sexy is het eigenlijk als je zegt, hey, ik heb een filmpje van de clitoris gezien. Zullen we vanavond eens ontdekken hoe dat bij mij werkt? Of hey, vandaag draait om jou. Vertel me alles wat je wil, waar je van geniet, wat je fijn vindt, waar je van klaarkomt. En ik ga voor je zorgen vanavond.
0: Ik vind
2: volgens mij is dat juist heel sexy.
0: Ja, dat denk ik. Ik krijg er helemaal warm van. Ik denk dat inderdaad een goede tip is. Dus erover praten met elkaar en verdiepen hoe die clitoris nou precies werkt en hoe dat eruit ziet.
1: Hey, ik had eigenlijk wel nog een ander vraagje ook. Want dit onderzoek is natuurlijk gericht op hetero-relaties.
2: Ja.
1: Maar is dat dan anders bij biseksuele hetero-relaties?
2: Ja, we zien in het onderzoek, en daarin wil ik ook wel even LLA noemen, hoogleraar seksologie. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar vrouwelijk genot. Vrouwen die met mannen vrijen, komen er het slechtst zeg maar van af. Dus de heteroseksuele mannen, dus mannen die met vrouwen vrijen, die scoren dus die 95%. En als je gaat kijken naar de vrouwen die met mannen vrijen, die zitten op 65%. En dat is klaarkomen kan tijdens penetratie, maar wel met stimulatie van die clitoris. Maar vrouwen die met vrouwen vrijen, die scoren in 86% van de gevallen een orgasme.
1: Ja, maar,
2: en hoe komt dat nou?
1: Maar dat was niet mijn vraag.
2: Want oh, sorry.
1: Een biseksuele hetero relatie. Dus dan is één van de twee, of allebei, zijn biseksueel, maar ze kiezen een ander geslacht.
0: Dus eigenlijk meer of mensen die bi zijn, betere seks hebben dan mensen die hetero zijn, ook al zitten ze in een hetero relatie.
1: Ja, precies.
2: Ik durf daar niks van te zeggen, omdat ik daar de onderzoeksgegevens niet van ken.
0: Nee,
2: maar ik kan me voorstellen dat als je biseksueel bent, dat je script, zeg maar, van wat seks is, dat wat gevarieerder is dan het script van iemand die heteroseksueel is. Want iemand die heteroseksueel is, heeft toch vaak als script van nou, die penetratieseks, dat is het einddoel of het hoogtepunt of het belangrijkste. Dus ik zou kunnen bedenken dat als je biseksueel bent, dat je wat meer alternatieven hebt voor hoe je seks met de ander hebt.
1: Ja.
2: Nou, en dat komt denk ik het genot alleen maar ten goede.
0: Nou, laten we het proberen. In ieder geval zijn de mannen dus ook aan zet. Ga in gesprek met de vrouw over hoe dat nou precies zit. Educate jezelf en zorg ervoor dat je weet hoe en wat en waar dat allemaal zit en hoe dat werkt. Marieke,
2: mag ik daar nog één ding aan toevoegen?
0: Ja.
2: En ben minder gericht op penetratie. Want die penetratie, we noemen het vaak voorspel, hè? Maar dat voorspel is wat voor vrouwen vaak veel belonender is. Dus focus minder op die penis- en vagina-seks als hetero-stel. Maar ga ook op zoek naar allerlei alternatieven, zodat jullie allebei even plezier beleven aan de seks.
0: Dankjewel, Marieke van der Zander, consulent seksuele gezondheid bij NVVS. En we zorgen er samen voor dat die seks weer on fire gaat zijn.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. En voordat wij de show gaan afsluiten, gaan we nog even wat positiviteit de ether in slingeren. En natuurlijk wat complimentjes van de straat. Ja, ik zou zeggen, kom maar door.
1: Mijn bestuur van het afgelopen jaar. Ik heb namelijk een heel mooi bestuursjaar gedraaid. Met 6 fantastische mensen. En ik ben heel trots op hoe ze dat aangepakt hebben. En ik heb vrienden erbij gekregen die ik nooit meer kwijt ga raken. Dus love them.
2: Ja, ik heb wel een compliment voor Live Your Story. Live Your Story is een toneelgezelschap. Spelen over heel het land. Een hele toffe organisatie. Omdat ik vind dat ze hele toffe voorstellingen maken.
3: Ik wil wel graag een compliment geven aan mijn vader. Omdat hij altijd maar dealt met de shit die ik hem geef. En ook al ben ik de dochter die gewoon elke keer dan weer vergeet de parkeermeter aan te zetten. En dan krijgt hij weer een boete. Dan maak ik weer mijn vaatwasser stuk. En hij is gewoon altijd supportive. En hij verliest nooit zijn temper. En het is gewoon heel fijn dat ik gewoon weet dat hoe shitty ik een situatie ook heb aangepakt, dat hij er altijd voor me is.
0: Nou, dat zijn weer lieve complimentjes.
3: Ja.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Achter Aansluiten. Tessa de Kom staat er voor de deur, want die neemt zo meteen de studio over. Ja,
4: ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel nieuwsgierig.
4: Heel nieuwsgierig.
0: Hey, thanks Jelien.
4: Ja, was gezellig. Gaan we vaker doen dit.
0: Gaan we zeker vaker doen. Ik ben er maandag weer. Morgen zitten Rea en Danique hier in de middag. Ik wens jou een hele fijne avond.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Gelijkspel vertel. De Deep Dive in sport met Monique en Deborah. Elke donderdagavond van 6 tot 7.

0: Ja, je hoorde net deze ontzettende banger en dat betekent dat het tijd is voor Gelijkspel Vertel, de sportspecial van Girl Power Radio, waar we een uur lang in gesprek gaan met een gast uit de sportwereld. Mijn naam is Deborah en vandaag hebben wij aan tafel Tessa de Kom.
1: Ja,
0: yay! Tessa de Kom is kickbokster. Onze vaste luisteraars kennen haar vast wel, want zij is een van de sporters die gesponsord wordt door Girl Power Radio. En ze is al eens eerder in Gelijkspel geweest. Ik denk al twee keer eerder,
1: volgens
0: vermoedelijk.
1: Mij ook,
0: hè? Ja. En we gaan vandaag even praten over wat er nu allemaal met je aan de hand is en hoe het gaat en wat er allemaal op het programma staat de komende tijd. We gaan beginnen met het begin van je carrière. Ik weet niet of ik dit ooit aan jou gevraagd heb, maar hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met deze sport?
1: Een beetje toeval eigenlijk. Ik zat altijd op voetbal en een meisje uit mijn team zat toen op kickboksen. Vond ik gewoon interessant. Toen ben ik 1 of 2 keer met haar mee geweest. Toen heel lang niets. En toen ben ik met mijn vader een paar keer geweest. Dus dat was wel heel erg leuk. En toen had mijn moeder ineens een abonnement bij een sportschool genomen. En daar hadden ze kickboksen. En toen dacht ik, nou kan ik een keertje echt beginnen.
0: Dan ga je het ook echt een keertje proberen.
1: Ja.
0: En je was met je vader, die ging met je mee. Is hij fan van kickboksen? Of heeft hij zelf gekickbokst ook?
1: Nee, hij heeft nooit echt zeg maar gekickbokst. Ja, toen hebben we dan samen wat getraind.
0: Oké.
1: Maar hij vindt het wel heel erg leuk. En het was ook niet per se dat hij toen al helemaal fan was. Maar nu is hij wel groot fan.
0: Ja, absoluut. Volgens mij wel ook een van jouw grootste supporters.
1: Zeker.
0: Want hij houdt ons ook heel goed op de hoogte met wat je allemaal aan het doen bent. En wat er allemaal te wachten staat in de toekomst. Duidelijk iemand die heel erg met je meeleeft. Dus dat
1: Zeker.
0: Is wel erg leuk ook om te zien. Ja, en hoe lang doe je dit al inmiddels?
1: Ik denk dat ik ben begonnen met wedstrijden toen ik 17 was. Nou, dan ben ik nu 25. Dus ja, bijna. Zo, even geen rekenwonder vandaag.
0: Ja, 8 jaar.
1: Acht jaar.
0: Rekenen is ook echt niet mijn zesde punt. Maar samen komen we er wel uit.
1: Ja.
0: 8 jaar.
1: Ja, dit is het eind van het jaar is 9.
0: Oké. Want is er een leeftijd verbonden aan wanneer je deze sport mag doen? Want ik kan me zo voorstellen dat je, als je jong bent en je hoofd moet nog een beetje vastgroeien, dat je dan misschien niet dit mag doen.
1: Volgens mij mag je officieel wedstrijden doen vanaf 12.
0: Okay.
1: En dan is dat wel met hoofdbescherming natuurlijk. En je mag ook niet op het hoofd.
0: Nee, precies.
1: Dus dat is meer voor als er iets per ongeluk uitschiet of zo.
0: Ja.
1: En trainen kan al vanaf heel klein.
0: Vanaf, ja, precies.
1: 3 jaar of zo, of 2 jaar. Maar het is wel lastig om dan de concentratie erbij te houden.
0: Ik zie dit nu helemaal voor me. Zo'n hele zaal met van die peuters die dan proberen met elkaar te boksen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat moet ook wel hartstikke entertainend zijn, inderdaad. Oké. Nou, dat is leuk om te weten dat je dat al zo vroeg eigenlijk mag gaan doen.
1: Ja.
0: Wanneer heb je deze sport voor het eerst gezien? Dat was dus met die vriendin van de voetbal eigenlijk.
1: Ja.
0: Zij was aan het kickboksen, ook erbij? Of?
1: Ja, zij zat op voetbal en op kickboksen.
0: Wat een bijzondere combinatie eigenlijk.
1: Ja, het was wel. Op zich past het wel goed, omdat de een ook een teamsport is en de andere meer zelfstandig. En,
0: ja.
1: Maar het was wel. Ik wist er nooit zoveel van, maar ik vond het wel een soort interessant.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. En je voetbalde eerst en toen heb je dit ontdekt. Vind je dit nu echt veel leuker dan voetbal? Of heb je aan voetbal toch ook nog wel warme herinneringen?
1: Oh ja, ik vond voetbal ook hartstikke leuk, zeker wel. Alleen, ja, hier ligt wel echt mijn passie, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Wat zijn de regels? Stel dat iemand nog nooit een kickboxwedstrijd heeft gezien. En je moet even in het kort uitleggen wat het eigenlijk is.
1: Je mag in ieder geval stoten en trappen maken. Gewoon op de normale delen van het lichaam. Dus je gaat niet in het kruis of wat dan ook.
0: Mag Sommige niet mensen in het kruis denken schoppen? Dat.
1: Je hebt wel gewoon handschoenen aan. Dus het is ook niet dat je net als met MMA van die hele kleine hebt. Dus
0: ja.
1: Je bent gewoon beschermend. En dan heb je bij de professionele wedstrijden in principe 3 keer 3 minuten. En voor een titelwedstrijd heb je 5 keer 3 minuten, bedoel ik.
0: Oh, dat is wel pittig.
1: Ja, dat is wel best wel veel.
0: Ja.
1: Tenminste, het klinkt vaak weinig, maar het voelt een beetje... Ik vergelijk het altijd met alsof je keihard aan het sprinten bent... en iedereen allemaal ballen op je aan het gooien is... en dan moet je ook die ballen nog teruggooien.
0: Ja, het is heel intensief. Het zijn maar drie minuten, maar het is natuurlijk wel vol aan... zowel in energie als focus.
1: Precies, ja.
0: Ja. Oh, wat oké. En zijn er straffen binnen deze sport? Kan je geschorst worden of gedisqualificeerd? Als je iets doet wat echt, echt niet mag?
1: Ja, ja. Het kan bijvoorbeeld... je hebt ook het thaiboksen natuurlijk. En dan mag je iemand onderuit vegen in principe. Okay. Maar dat mag niet met het kickboksen. Nou, als je dit dan dus doet... Eerst krijg je een waarschuwing en dan... Ja, als ze zeggen, je doet het echt te veel, dan krijg je een strafpunt.
0: Oké. Okay.
1: Of kan je een gele kaart krijgen, hebben ze nu ook tegenwoordig.
0: Ja, want ik stel deze vraag alsof het heel simpel is om uit te leggen. Maar er zijn natuurlijk verschillende organisaties met verschillende regels. En dat maakt het een beetje lastig af en toe.
1: Ja, daardoor lijkt het alsof iemand misschien bewust echt iets doet wat niet mag. Maar... Soms weet je het ook gewoon even niet.
0: Nee, omdat je dan bij een andere organisatie zit en je dacht, dit mocht wel bij die andere. Dan is dat natuurlijk ook lastig om het ineens uit je assortiment te halen, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Je kan een gele kaart krijgen. En wat kan je dan ook een rode kaart krijgen?
1: Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien.
0: Nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: Nou ja, dat is misschien ook alleen maar goed natuurlijk. Is het iets wat veel voorkomt? Dit soort straffen? Of dat iemand echt gecorrigeerd moet worden? Van nou ja, je mag dit echt niet doen.
1: Het valt op zich mee. Het is meer vaak, blijft het bij een waarschuwing. En dan is het wel duidelijk van oké, ik ga het niet doen. Want als je zo'n strafpunt krijgt, dat is best wel moeilijk om van terug te komen. Want je verliest gelijk de hele ronde.
0: Ah, oké.
1: Dus als je dan 3 rondes hebt en je verliest er daardoor 1...
0: Ja,
1: dan zonde sta je eigenlijk al...
0: Ja, sta je al achter. Moet je dat echt proberen in nog maar 2 rondes weer recht te krijgen, zeg maar. Dus dat is wel pittig. Ja, mag je schoppen tegen het hoofd trouwens?
1: Ja.
0: Ja, dat mag. Ja. Volmondig. Ja, dat mag. Het lijkt me best wel een uitdaging om je been zo hoog... Is dit iets wat jij doet ook?
1: Ja, ik probeer het vaak.

0: Dat mensen een beetje flatteus op de foto's komen. Zijn er andere discussies die spelen in deze sport? Komt er nieuw materiaal aan? Is er iets in de actualiteit wat we echt moeten weten?
1: Volgens mij momenteel niet heel erg veel. Je ziet wel dat er... of tenminste, wat ik nu vind opvallen... zie ik in Japan dat er best wel veel mensen met pensioen gaan. Waardoor er wel weer een soort van plaats komt voor andere vechters. Dus dat maakt het wel leuk. Maar ook wel weer jammer dat ze dan weer weggaan.
0: Ja, precies.
1: Maar geen hele gekke dingen of zo.
0: Nee, oké. Nou ja, dat is goed om te weten. En er komen dus gewoon weer een nieuwe generatie aan, zeg maar, van sporters.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat is wel heel leuk. Ik denk ook leuk om weer nieuwe mensen tegenover je te hebben. Aan de andere kant weet je natuurlijk van die oudere tegenstanders die je al vaker hebt gezien, veel beter wat ze gaan doen.
1: Ja, maar ook weer een soort niet of zo. Het is wel... ik heb bijvoorbeeld 1 tegenstander gehad. Heb ik nu 3 wedstrijden tegen gedaan.
0: Ja.
1: Maar elke wedstrijd was wel anders.
0: Oké. Okay.
1: Het was wel... zeg maar, ze werd echt wel veel beter elke keer.
0: Jij natuurlijk ook. Dus dat is...
1: Gelukkig
0: je verandert,
1: wel.
0: Je verandert allebei.
1: Je verandert gewoon constant, inderdaad.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, maar ik heb verder ook niet zo heel veel tegenstanders waar ik heel veel keer tegen heb gestaan.
0: Nee, precies. Oké, okay. Nou ja, dat is wel leuk. Een beetje variatie in wat er tegenover je staat. Hoe zien de perspectieven eruit voor de Olympische Spelen? Want kickboksen is dus geen Olympische sport.
1: Nee.
0: En wij hebben jou ook gevonden op de World Games, als ik het goed heb begrepen.
1: Klopt,
0: hè? En
1: ja.
0: Ik zeg wij, ik was er helemaal niet bij hoor. Maar ik bedoel wij van Girl Power Radio. Mijn lieftallige collega's die daar wel waren, die hebben jou daar gespot en aangesproken.
1: Ja.
0: Dus op de World Games is het een ding.
1: Ja.
0: Maar gaat het ooit Olympisch worden? Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Ik denk dat er eerst een hele duidelijke bond moet komen. Want er is niet echt nog een goede, strakke bond. Het, is, het waren eerst allemaal losse en het is er nu wel één geworden. Maar er zijn onderling wel veel discussies.
0: Oké, want voor de luisteraars die daar geen zicht op hebben. Hoeveel bonden zijn er?
1: Ik denk dat er wel zeker 5, 6 of zo waren in Nederland. Nederland. En dat moet dan dus nu allemaal samen. En ja, ze hebben allemaal hun eigen regels en dingetjes die ze mee willen nemen natuurlijk.
0: Ja, dus dat geeft veel discussie over wat worden dan de regels. Want dat moet dan iedereen accepteren natuurlijk.
1: Ja. Dus dat is gewoon heel erg lastig.
0: Ja, dat zou al helpen.
1: Dat zou denk ik in ieder geval wel helpen.
0: Ja.
1: Ze zijn wel al NOC en NSF erkend.
0: Kijk, dat is stap 1. Hè?
1: Ja,
0: supergoed.
1: Ja.
0: Oké, okay, maar voorlopig is het nog niet een onderdeel op de Olympische Spelen. En gaat het waarschijnlijk ook niet worden in de nabije toekomst, maar misschien wel in de verdere toekomst.
1: Zou leuk zijn.
0: Ja, toch?
1: Zijn.
0: Ja, ik vind wel dat het daar hoort. Ik vind het eigenlijk heel raar dat je dan boksen wel als Olympische sport hebt en dan kickboksen niet.
1: Ja.
0: Ja. Ik snap ook dat de keuzes gemaakt moeten worden. Dat we niet de tijd hebben om alles te zien. Dat
1: ja, is, logisch.
0: Ja, ik denk dan gewoon, maak het gewoon nog een maand langer. Maak mij het uit. Laat gewoon alles zien.
1: Ja, maar je hebt ook wel, zeg maar, als je het Olympische kickboksen zou krijgen. Zou al qua regels en spel heel anders zijn dan het echte kickboksen.
0: Ja, oké. Dat is natuurlijk ook wel vaker met Olympische sporten. Hè, dat er dan een kortere variant wordt gedaan. Of meer regels aan verbonden worden. Of andere regels dan bij andere evenementen.
1: Ja. Dus het wordt eigenlijk gewoon bijna een hele andere sport.
0: Ja. Nou ja, toch hoop ik ooit dat we daarnaar kunnen kijken.
1: Zeker.
0: Dat zou wel echt fantastisch zijn.
1: Zeker.
0: Is er budget voor deze sport vanuit een bond in Nederland? Is er ergens waar jij je handje op kan houden om te zeggen, hey, luister, ik moet naar trainingskamp ergens? En,
1: nee.
0: Oké. Nou, dat is lekker kort en krachtig.
1: Nee.
0: Ja, helaas is dit voor heel veel sporten het geval. Hè? Voordat ik hier kwam werken, dacht ik altijd dat dit allemaal prachtig geregeld was. En dat eigenlijk iedereen die echt op goed niveau wilde sporten, daar ondersteuning in kreeg. Dat is absoluut niet het geval.
1: Nee, valt echt tegen.
0: Ja. In deze sport denk ik ook. Is dit een populaire sport in Nederland?
1: Zeker.
0: Ja,
1: het is echt super aan het groeien ook. Ook de laatste jaren denk ik heel veel dames die meedoen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk heel

0: bijzonder dat je gewoon niks...
1: Dat er nog zo weinig...
0: krijgen, ja.
1: Ja, dat er nog zo weinig fondsen voor zijn. En misschien ook wel weinig aandacht. Behalve als dan ineens een Rico Verhoeven denkt dat hij ook kan kickboksen. Want die was laatst nog overgestapt.
0: Ja, hij is gaan boksen inderdaad.
1: Hij was gaan boksen. Hij ging van kickboksen naar boksen. Ja, ja, inderdaad. En dat is een beetje misgelopen, die wedstrijd. Er hele ophef over geweest ook achteraf. Klopt. Ik geloof dat hij hem overnieuw wil laten vechten.
0: Oh, dus
1: omdat ze te snel is afgefloten door de scheidsrechter.
0: Maar toen heeft hij dan hersteltellen gehad of zo? Ik heb het niet gezien.
1: Nou, hij is ook volgens mij niet knock-out gegaan. Nee, ik ga dit even opgraven, want dit was alweer een tijdje geleden. Heb ik het hierover gehad in het sportnieuws. Maar goed, toen was er in ieder geval ineens even aandacht.
0: Ja,
1: en dat viel me
0: ophef aan.
1: Ja, en dat viel me dan toch op. Ik denk, ja, er gebeurt zoveel in deze sport. En wat jij zegt, de vrouwen doen het eigenlijk hartstikke goed. De laatste jaren echt in opkomst. Ja, daar horen we dan heel weinig over. En als hij dan ineens... ja, daar horen we dan heel veel over. Nou ja, dat viel mij gewoon op. Ik denk dat het een mooi moment is om heel even lekker plaatje te draaien. En dan zijn we dadelijk mee terug met veel meer vragen natuurlijk.

0: Ja, we luisterden naar Jungle van Broederliefde. Een van de liedjes die Tessa had aangevraagd. We vragen altijd vooraf, van wat vind je nou een lekker nummer om op te warmen voor de wedstrijd of om bij te trainen? En dit was een van de antwoorden. En ik moest heel even een kleine deep dive doen in het Rico Verhoeven verhaal. Want die stond inderdaad tegen Oleksandr Usyk. Die is neergegaan met een technical knockout in de 11e ronde. Dus jij had dit helemaal goed ingeschat. En vermoedelijk vindt hij dus dat hij te snel is afgeteld. Nou ja, goed. Hele ophef over geweest. Maar ik vond het gewoon opvallend dat daar dan ineens zoveel aandacht voor was. Goed, we gaan even kijken naar wat voor evenementen je in de recente geschiedenis hebt gehad. Waar je het nu even over wil hebben. Wat heb je gedaan de laatste tijd?
1: Ik ben begin van het jaar 4 maanden in Thailand geweest.
0: Ja, je hebt daar keihard getraind en gevochten. Hè? Hele mooie beelden van gezien. Ja,
1: ja, dat was echt wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk.
0: Ja.
1: En de kers op de taart toen natuurlijk was wel dat ik bij One Championship mijn debuut heb gemaakt. Dat is echt wel het grootste.
0: Ja. Ja. Enorm stadion stond je ook, hè? Een van de grootste boksringen in de wereld, geloof ik.
1: Ja, het stadion zelf valt mee qua letterlijke grootte. Maar de geschiedenis erachter is wel echt mega.
0: Okay.
1: En dit is echt wel. Bij deze organisatie zitten wel echt de allerbeste dames van de wereld op mijn gewicht.
0: Ja, dus dat is wel echt fantastisch om daar te staan en te mogen vechten.
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Ja. Ja, en dat ging goed.
1: Ja, en ook gewonnen inderdaad. Dat maakt het nog wel even beter inderdaad.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, en daarna heb ik nog... was ik denk een maandje ongeveer thuis. En ging gelijk door in de voorbereiding voor de volgende wedstrijd. Heb ik nog een wedstrijd mogen doen. Mocht ik voor de International Fight Promotion de titel. Daar waren jullie ook bij.
0: Ja, dat was in Düsseldorf, geloof ik. Of,
1: nee, het was in...
0: Ergens in Duitsland.
1: Ja.
0: Dat weten we nog wel.
1: Ja. Was het niet in Essen?
0: Oh, dat zou heel goed kunnen,
1: Volgens mij was het in Essen.
0: Ja, sorry. Loopt bij mij ook van alles door elkaar heen. Ja.
1: Dus en dat was tegen meisje uit China. Dus die kwam van ver. En die heb ik ook gewonnen. Dus dat was super tof. En deze titel was ik vorig jaar had ik verloren.
0: Ja, dus en die nu, heb je nu weer teruggepakt.
1: Heb ik hem weer terug, ja.
0: Ja, want zo werkt dat. Hè? Dan zit je dus bij verschillende organisaties. Heb je verschillende titels.
1: Ja.
0: En die ga je dan verdedigen. Als je hem eenmaal hebt gewonnen, dan moet je zo'n titel verdedigen. Nou, deze was je even een jaartje kwijt, maar heb je dus nu weer terug kunnen pakken. Ja. Ja, ik vind het wel fascinerend aan deze sport dat het zo werkt. Hè. Dat is wel. Want is er zoiets als een seizoen in kickboksen?
1: Ja, zeker. We hebben gewoon. In de zomer is er, of tenminste, als je wereldwijd kijkt, loopt het wel redelijk door.
0: Ja, okay.
1: Maar als je echt naar Nederland, Europa een beetje kijkt, heb je in de zomervakantie wel gewoon, zijn er niet zoveel wedstrijden.
0: Okay.
1: En dan vanaf oktober ongeveer begint het wel weer. Want je hebt natuurlijk ook een beetje tijd nodig om weer voor te bereiden. Dus dat doen dan de meeste mensen in september.
0: Ja.
1: En dan vanaf oktober zijn er zeker wel weer evenementen. En met kerst loopt het eigenlijk best wel gewoon door. Dus,
0: is dat ook misschien... Want met kerst hebben andere mensen dan vrij, hè? Niet de sporters, want die mensen die vrij hebben... die willen allemaal sport kijken.
1: Ja, precies.
0: Dat is een beetje hoe het gaat natuurlijk. Ja, oké. En wat is het volgende evenement waar je naar uitkijkt?
1: We hebben nu 3 wedstrijden al op de planning staan.
0: Oké, vertel. Neem ons naar uitkijkt.
1: We hebben nu 3 wedstrijden al op de planning staan.
0: Oké, okay, dus, vertel. Neem ons mee.
1: In eerste instantie hebben we over 4,5 week ongeveer 17 oktober in Japan.
0: Ja, dit wordt een grote. Hier mag je wel even over opscheppen. Sowieso is het al fantastisch dat deze vrouw naar Japan gaat. Dat is natuurlijk is niet de eerste keer. Want wat ga jij doen in Japan?
1: Ja, ik ga mijn titel daar verdedigen.
0: Je reis. Niet reist. Reis. Reistitel verdedigen, ja.
1: Ja, klopt. Dat wordt de 3e keer verdedigen. En volgens mij ben ik ook de eerste van de organisatie. Of in ieder geval van de dames die hem voor de 3e keer kan verdedigen.
0: Wat goed.
1: Dus dat is wel, ja, dat is wel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Wat goed. Oké, dus daar kijken wij ontzettend naar uit natuurlijk. Ja. En dat is gewoon één wedstrijd?
1: Ja, dat is gewoon één wedstrijd.
0: Maar daar gaat waarschijnlijk wat heisa omheen zijn.

0: evenement.
1: Ja. Het is hartstikke groot. Het is een Japanse tegenstander ook. Dus dat die komt vandaar.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb ook nog geen wedstrijd eerder tegen haar gedaan. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Spannend ook. Heb je wel, kijk je dan footage van zo iemand bijvoorbeeld? Dat je beelden gaat kijken van,
1: Ja, we maken wel een soort echt een gameplan, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus daarvoor moeten we natuurlijk wel wedstrijden van haar terugkijken.
0: Ja, ja. En neem je je fanbase mee?
1: Nou, superleuk. Mijn moeder en mijn zusje gaan voor het eerst mee.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat is echt heel leuk. En er gaan ook nog twee van de sportschool gaan mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus we zijn echt wel met een groepje.
0: Het is Fight Team Vlaardingen, denk ik, toch?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Gaaf.
1: Ja, dus mijn oom komt ook en die komt ook kijken met
0: leuk.
1: Zijn vrouw. Dus dat is echt, dat is wel en bijzonder
0: vader,
1: dat er zoveel mensen komen.
0: Je vader neem ik aan.
1: Deze keer niet.
0: Nee, wat?
1: Nee, hij
0: moet hij thuis blijven?
1: Hij moet thuis blijven, ja. Hij wil het wel heel erg graag, hoor.
0: Ja, dat zou ik kan me zo voorstellen, ja.
1: Ja, ja, maar nu volgende keer misschien weer.
0: Ja, precies. Maar wel heel leuk dat je moeder en je zusje een keertje meegaan natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Ja, ja, we moeten ook een beetje afwisselen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: precies. Die moeten ook weten wat je allemaal aan het doen bent daar. Oké, dus dat wordt de eerste komende evenement. En dan? Want je zei, ik heb er al drie in de planning staan.
1: Ja, ja, het is nog niet 100% vast. Maar waarschijnlijk december in Dordrecht. Dus dat is superleuk. Dat is dichtbij.
0: Oh, dan gaan we met z'n allen natuurlijk.
1: Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, ja, dus daar, daar kijk ik ook wel echt heel erg naar uit. Omdat het gewoon dichtbij is. Er kunnen veel mensen komen kijken.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel echt superleuk.
0: Ja, Japan natuurlijk. Is natuurlijk best wel even buiten de... Buiten de straat.
1: Ja.
0: Daar moet je echt wel flink voor vliegen.
1: Echt eens, langs,
0: ja, dat kost aardig wat. Maar Dordrecht, daar kunnen we gewoon naartoe met de waterbus. Dus dat, dat is super handig. Ja, gaaf. Oké, okay. En dan?
1: En dan in maart. En dat is in Frankrijk.
0: Oké. Okay.
1: Daar is ook nog niet... het is allemaal nog een beetje onzeker. We zijn nog in overleg, et cetera. Maar ik denk dat dat nu wel... 85-90% vaststaat.
0: Ja, maar. Precies. Want hoe gaat dat normaal? Als je zo'n wedstrijd... neem je contact op met elkaar? Kijk, je moet je titel verdedigen. Ja. Maar ik neem aan dat je... Word je uitgedaagd om je titel te verdedigen? Of hoe werkt dat?
1: Nou, hier bij deze organisatie in ieder geval... Zij kiezen iemand uit waarvan zij vinden... Deze mag nu
0: een poging doen.
1: Juist, mag een kans hebben erop. En ik mag alleen maar ja zeggen natuurlijk. Want anders ben je alsnog
0: ja,
1: niet
0: erbij. Ja, dan is het gelijk afgelopen het gevecht. Ja.
1: Maar als het niet per se daarvoor is. Dan nemen wij of de organisatie neemt contact met ons op. Of andersom. En dan ga je in gesprek. Ja, wat is mogelijk? Hebben hun eventueel een tegenstander al in gedachten? Of hebben wij dat? En dan is het eigenlijk vooral zakelijk. Gewoon, hoe ga je dat invullen? Hoe gaat dat financieel worden?
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Locaties.
1: Meestal hebben zij dan wel een evenement.
0: Okay.
1: En dan vragen wij van, joh, kunnen wij ook op dat evenement staan? Of zij vragen, wil jij hier op dit evenement komen?
0: Ja, precies. Ja, oké, dat is wel bijzonder. Heel veel sporten hebben natuurlijk gewoon best wel een gestructureerde competitie. Van, nu is deze wedstrijd en nu is dit. Dus dat is wel leuk om te horen. Dat het dan,
1: Dat is echt heel anders.
0: Is heel anders dit, ja, ja. Precies. Nou, ontzettend spannend wel. Ik ben heel benieuwd wat je gaat laten zien. Heb je zin om naar Japan te gaan?
1: Zeker, ja.
0: Vond je Japan ook een leuk land? Of...
1: Het is echt wel zo anders
0: heel
1: als
0: anders,
1: hier.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel leuk om dan even helemaal eruit te zijn.
0: Ja.
1: Maar ik zou niet heel snel, denk ik, op vakantie er gaan.
0: Nee, oké. Maar ja, je bent er ook in een andere context natuurlijk.
1: Dat
0: als je aan het vechten bent.
1: Ja.
0: Heel erg geconcentreerd op je wedstrijd, neem ik aan. En volledig daarmee bezig.
1: Ja.
0: Ja, dan snap ik dat je niet denkt, ik ga even Mario Karten in Tokio.
1: Ja,
0: dat kan daar schijnbaar.
1: Misschien moet ik dat nu gewoon na mijn wedstrijd doen.
0: Ja,
1: lijkt
0: dat
1: me
0: is
1: wel supercool.
0: Je kan daar ergens op een veel te druk kruispunt in zo'n karretje.
1: Ja, gewoon op de straat.
0: Ja, ook gewoon op straat. Ja, het is echt bizar. Ja, goed. ik was er vorig jaar. Ik heb dit onderdeel even overgeslagen. Want ik durfde het echt niet. Ja, het is eigenlijk een gemiste kans. Ja, je krijgt zo'n pak aan alles. Ja, het is hilarisch. Nou ja, goed. Ik denk dat het wel leuk is om nog even een van jouw liedjes te gaan draaien. We hadden namelijk ook nog Hoop van NF.
1: Denk ik.
0: Goeie artiestennaam. Ja, NF voor je klaarstaan als lekker opzwepend liedje om bij te sporten. Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan komen we dadelijk bij jullie terug met nog veel meer vragen voor Tessa.
2: Hope. Yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith.

0: Range.
1: Ja, wat een heerlijk outro heeft deze man ook voor ons. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dit een lekker pre-match hype-up nummertje is. Ja. En ja, ik bedacht me net dat jij gewoon je eigen openingsnummer hebt, hè?
0: Ja, mijn walk-out nummer, ja.
1: Ja, oh ja, want dat is in boksen ook echt een ding, hè? Je moet een walk-out nummer hebben. Heb jij ook zo'n mooie zijde badjas of zo?
0: Nee, maar dat zou ik wel nog graag. Ze hebben in Japan echt hele kostuums. En die zijn...
1: Ja.
0: Het is helemaal over de top. Maar ze zijn wel mooi.
1: Het is wel echt prachtig.
0: Ze zijn
1: echt
0: wel mooi, ja.
1: Ja. En ik vind het toch wel indrukwekkend als iemand zo opkomt. Zo helemaal uitgedost. Ja, ik bedoel, je denkt wel, ga je naar de disco of ga je vechten? Maar ik denk wel, ja, het is wel gaaf. Het is wel indrukwekkend.
0: Ja, ja. Maar ik heb wel nu... Mijn moeder heeft samen met mijn tante hebben ze een broekje voor mij helemaal gemaakt.
1: Oh,
0: dus ik heb wel een eigen gemaakte broekje. Dat is wel echt tof.
1: Kijk, dat is wel echt te gek.
0: Ja.
1: Hey, we hadden het net al een beetje over de vrouwen in deze sport. En dat ze het eigenlijk best wel hartstikke goed doen in Nederland. De kickboksters. Zijn er dingen waar jullie als vrouwen tegenaan lopen? Is het makkelijk om een trainingplek te vinden? Zijn de materialen ook voor jullie geschikt? Of is het zo op mannen gefocust? En dragen jullie gewoon de mannen dingen? En ja, moet je het er maar mee doen? Hoe zit dat?
0: Ik denk qua materiaal is dat best wel prima. Ik heb eigenlijk nooit echt gevoeld dat dat echt specifiek voor mannen was. Ik denk dat het voor beide gewoon goed te doen is.
1: Ja.
0: Het enige wat, denk ik, waar heel veel vrouwen tegenaan lopen, is gewoon trainingspartners. En nou is met mannen trainen gewoon prima hoor. En dat is ook gewoon hartstikke goed. Maar af en toe voor sparren is het wel fijn als je iemand van ongeveer jezelfde gewicht hebt. Gewoon twee vrouwen. Dat is gewoon wat realistischer, zeg maar, als voor de wedstrijd.
1: Ja.
0: En ja, dat merk je wel dat het lastig is. Zeker als je een beetje hetzelfde gewicht hebt, heb je al snel wedstrijd tegen elkaar.
1: Ja.
0: Dus dan ga je ook niet echt samen trainen van tevoren.
1: Nee, dat maakt het dan wat lastiger natuurlijk. Want je wil niet te veel weggeven van je tactieken. Misschien ook niet te veel bonden met zo iemand. Ja.
0: Ja, dat voelt ook een beetje gek. Na de hand is het prima.
1: Ja.
0: Tenminste, voor mij, ik heb toevallig van het weekend voor het eerst met iemand waar ik een wedstrijd tegen heb gedaan, samen getraind.
1: Okay.
0: En dat gaat hartstikke goed en dat is ook helemaal prima. Maar ja, voor de wedstrijd wil je dat natuurlijk liever niet doen.
1: Nee, precies. Nee, dus dat is wel een beetje een uitdaging om er goede sparpartners in te vinden.
0: Ja.
1: Ja. Want hoe ziet jouw trainingsschema er op het moment uit, Tessa? Dan kan ik dadelijk ook klagen over dat ik gisteren ook gesport heb.
0: Ja. Ik heb gisteren ook gesport.
1: Ja, natuurlijk heb jij gisteren ook gesport. Daar ging ik al vanuit. Ja, hoe heftig is jouw trainingsschema?
0: Nou ja, nu heb ik altijd op maandagochtend beginnen met kracht- en conditietraining. En dan maandagavond gewoon een kickbokstraining. Op dinsdag vaak hardlopen of een interval, iets in die trans, misschien fietsen.
1: Ja.
0: Ik ga straks toevallig naar Bergse Hoek, gaan we op die skiberg rennen.
1: Oh, nice.
0: Ja, echt heel leuk.
1: Ja, ik zeg nice. Het klinkt vreselijk.
0: Ik heb er ook echt heel veel zin in.
1: Ja, dat snap ik, ja. Oh, bergopwaarts rennen. Ja. Love it. Ja, maar goed, wel heel goed voor je beenspieren.
0: Het is, ja, het is echt een soort haat-liefde relatie met die berg.
1: Ja.
0: En dan woensdag eigenlijk weer kracht en conditie in de ochtend. 's Avonds weer het normale kickboksen. Donderdag sparren. Vrijdagochtend pets. Vrijdagavond weer gewoon kickboksles. En dan in het weekend ook een training. Maar het ligt een beetje aan hoe de week is gegaan en wat dat precies wordt.
1: Okay, dus wat ik hoor is dat jij één rustdag per week hebt.
0: Ja.
1: Wauw. <Wow. laughs> Ja, je moet er wat voor over hebben voor zo'n sport.
0: Ja.
1: En daarover gesproken, je bent lichtgewicht. Of strawweight of flyweight, afhankelijk van welke organisatie.
0: Okay, ja, precies.
1: Het gewicht is volgens mij wel hetzelfde, hè?
0: Ja, het is gewoon min 52.
1: Ja, dus jij mag op zo'n wedstrijddag, dan moet je wegen. Of de dag daarvoor
0: de
1: is dat vaak, hè?
0: De dag daarvoor is het vaak, ja.
1: Dan moet je gewogen worden en dan mag je dus niet meer wegen dan 52 kilo.
0: Ja, ik moet eigenlijk 51,9 wegen. Dat is perfect.
1: Dat is,
0: zeg maar.
1: Dat is perfect.
0: Ja.
1: Dat is weinig.
0: Ja.
1: Voor iemand met spieren.
0: Ja, het is niet veel.
1: Nou ben jij niet de langste op aarde.
0: Nee, gelukkig.
1: Dus dat scheelt wel. Maar dat is, ja, wat doe je daarvoor om dat te bereiken? Dat lijkt me heel, heel heftig om daarmee bezig te zijn sowieso.
0: Ja, het is niet makkelijk. Het klinkt altijd veel makkelijker als dat het uiteindelijk wel is. Het is ook een van de redenen dat je zoveel moet trainen is gewoon je verbranding.
1: Ja.
0: En fit worden natuurlijk, maar gewoon... ik heb wel echt zeker 6 weken van tevoren zit ik echt aan een strak dieet. Dat ik alles trek, maar niet alleen de calorieën, ook de macro's. Echt alles.
1: Sorry, hou ik helemaal macro's? Bij. Ja, dus dat zo'n zijn winkel, is dat?
0: De koolhydraten, eiwitten, allemaal vetten, dat soort dingen. Dus die deel ik ook wel in. En dan kijk je ook naar wanneer ga ik dan wat eten. Dus je plant alles van tevoren eigenlijk een beetje.
1: Dus je moet echt een strak schema hebben met zoveel calorieën. Want je hebt ook eten nodig. Dus
0: ja,
1: het is een heel
0: wel een goede weg vinden van
1: balans.
0: Wanneer is het nog genoeg.
1: Oh.
0: Maar net genoeg soort van.
1: Ja. Heb je daar hulp bij?
0: Ik heb heel lang samen met een diëtist gewerkt.
1: Ja.
0: En daar heb ik echt superveel van geleerd.
1: Oké.
0: Maar nu heb ik het de laatste wedstrijd wilde ik het gewoon zelf proberen. Kijken hoe dat ging.
1: Ja.
0: En dat gaat op zich prima. Alleen af en toe is bevestiging van op deze manier gaat het goed. Is dat wel heel erg fijn, want je wordt af en toe wel een beetje onzeker.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dit is natuurlijk gewoon een studie apart eigenlijk.
0: Ja, en het kan ook heel erg in je hoofd gaan zitten. Maar als je dus dan heel erg gaat stressen. Van stress ga je dingen vasthouden, vocht vasthouden.
1: Oh ja, dus
0: dat
1: val
0: je ook
1: goed.
0: Niet af.
1: Oh.
0: Dus het is een soort cirkel die dan blijft gaan.
1: Ja. Oh, dit is wel heel pittig.
0: Ja, ja.
1: En daar begin je dan 6 weken voor een wedstrijd eigenlijk mee. Om te zorgen dat je op dat moment op het goede gewicht zit.
0: Ja.
1: Want tussen wedstrijden door mag je wel wat aankomen, toch?
0: Ja, ik kom zeker op.
1: Ik vind het wel mooi hoe ze dit zegt, echt zo. Ja, nee, dit.
0: Ja, nee, als ik altijd 52 kilo zou wegen, zou ik zwaar ongezond zijn.
1: Ja, toch?
0: Dat is wel. Ik doe ook nog het laatste stuk, de laatste week helemaal geen koolhydraten, helemaal geen zout, geen vezels, zodat al het vocht uit je lichaam ook gaat.
1: Het is ook vooral vocht, dus waarmee je probeert te reguleren.
0: Ik denk dat ik nog 4 kilo in die laatste week qua vocht en alles eraf haal.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke ongezond natuurlijk. Dus dan moet je niet rondlopen in je normale dagelijkse leven. Nee.
1: Nee, precies. Nee, ja, zeker gezien, ik weet hier heel weinig van. Dat hebben jullie vast al gemerkt. Maar ik bedoel, spieren zijn natuurlijk zwaarder dan vet.
0: Klopt, ja.
1: Ja, je wil ook lekker afgetraind zo'n wedstrijd in. Dus dat weegt dan natuurlijk nog meer eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel echt een balans zoeken. Nou, ongelooflijk. Ik vind het fascinerend en ontzettend knap hoeveel je opoffert voor deze sport. Niet alleen qua training, maar ook je moet dus op dat gewicht zitten. En ik snap het wel, hè, want je wil gewoon een eerlijke wedstrijd.
0: Ja, ja, het is goed dat het er is, maar ik vind dit wel het minst leuke onderdeel.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat dit ook wel echt de grootste uitdaging is eigenlijk. Waar je gewoon constant bewust mee bezig moet zijn. Dan lijkt me best wel veel gevraagd. Goed, we hebben nog een liedje voor jou klaarstaan en die gaan we zo lekker draaien. En dan komen we terug en dan hebben we nog wat stellingen voor je. Die hebben we ook aan de andere sporters voorgelegd. Dus ik ben benieuwd of jij dezelfde antwoorden hebt of iets compleet anders.
0: Leuk.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel Vertel. Mijn naam is Deborah en ik zit hier nog steeds met Tessa de Kom, kickbokster. En we hebben al heel wat dingen besproken vandaag. We hadden het net over dat je op zo'n moment van zo'n wedstrijd gewogen wordt en dat het ook heel strikt is. Dus als je dan iets te zwaar bent, mag je dan ook niet meedoen?
1: Het ligt een beetje aan welke organisatie je zit hoor. Maar als je voor een titel bent en je bent te zwaar, dan is in principe de titel niet meer, dan maak
0: niet
1: je geen
0: van
1: kans
0: jou.
1: Meer
0: op de titel. Nee. Je bent te zwaar, geef je titel maar terug. Misschien weeg je dan precies het goede. Pittig wel, hè? Dat
1: ja.
0: is wel, ja. ja. Geeft dat stress ook?
1: Dat kan zeker stress geven. Ja, zeker. Ja, ja. Het is niet echt leuk.
0: Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou goed, wat wel heel leuk is, is dat wij 3 stellingen hebben voor jou. En die leggen we voor aan al onze gasten die hier aan tafel zitten. En ik ben benieuwd of jij hier hetzelfde op reageert als de voorgaande gasten. Of misschien heel anders. Dat is natuurlijk ook prima. Hier komt de eerste stelling. Iedere sport zou gescheiden moeten zijn in de mannen- en vrouwencategorie. Of zouden alle sporten gemengd moeten zijn? Ja.
1: Je moet echt één van de twee kiezen.
0: Ja, dit is lekker zwart-wit hebben we het gemaakt. Ja. Ja, je mag ook best een beetje nuanceren hoor. Want voor kickboksen, wat zou je...
1: Ik denk dat het voor kickboksen goed is dat het gescheiden is, zeker.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat het bijvoorbeeld met voetbal of handbal of basketbal, dat het juist leuk zou zijn als dat gemixt is.
0: Precies. Misschien dat het een beetje ligt dan aan de sport.
1: Ja.
0: Of die geschikt is om gemengd te zijn of niet.
1: Ja.
0: Want er zijn natuurlijk sporten die altijd gemengd zijn. Ik noem korfbal. En ik noem paardrijden. Daar ligt de prestatie misschien ook meer in het paard.
1: Daar mag ik niks over zeggen. Ik heb geen...
0: Nee, oké. Okay, nou ja, ik heb paard gereden. De meeste paardrijwedstrijden zijn gewoon mannen en vrouwen door elkaar heen.
1: Oké.
0: Dus het is ook niet dat een man beter kan rijden dan een vrouw. Andersom ook niet echt. Dat is niet zo. Hè? Dus ik kan me met een vechtsport wel voorstellen dat.
1: Ja, dan heb je wel gewoon fysiek wel een verschil, zeg maar. Ja.
0: Precies. Ja. En qua gewicht ook, vermoed ik zomaar.
1: Ja, maar als je een man van 60 kilo en een vrouw van 60 kilo, is het nog steeds fysiek
0: is nog steeds
1: een groot
0: anders.
1: Verschil. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Oké, helemaal duidelijk. Dan de volgende vreselijke stelling waarin je 2 uitersten moet kiezen. Gelukkig in de sport of gelukkig in de liefde?
1: Oh.
0: Ja, hij is pittig, hè? Ja, ik vind het sowieso mooi dat iedere sporter tot nu toe niet direct een antwoord had hierop. Toch echt even moest nadenken. Ja.
1: Ja, maar... Oh.
0: Ja, het is één of het ander, Tessa. Ja, is pittig, hè? En je mag het ook nuanceren naar zeg maar een periode in je leven. Laten we zeggen dat je
1: totdat ik stop met kickboksen, gelukkig in de sport.
0: Ja, precies. En dan daarna ook gewoon lekker gelukkig in de liefde. Ja. Het een sluit het ander natuurlijk ook niet uit. Maar ik kan me zo voorstellen dat het best wel een uitdaging is als je zo'n trainingsprogramma hebt waarbij je ook 2 keer per dag bijvoorbeeld traint. Ja, je houdt gewoon weinig tijd over voor andere dingen.
1: Ja, sociaal leven wordt wel veel kleiner als normaal gesproken.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dus sporten met muziek. Maar het is altijd K3. Of sporten in stilte?
1: Stilte.
0: Ik vind de stelligheid van dit antwoord echt prachtig. Echt prachtig. En je bent zeker niet de enige die zo reageert. Ja, heerlijk. Nou, dat waren de stellingen van deze week. Ik vind het erg leuk om mensen te horen wat ze daarvan vinden en in hoeverre dat verschilt. We hebben ook nog naar je gevraagd of er een andere sport of een beroep is in de sport die je ook graag had willen doen. En zo ja, wat is dat en waarom zou je dat ook willen doen? En dit vind ik wel heel erg leuk. We hebben het hier wel ook al eerder een keer over gehad toen je te gast was. Maar jij vindt bakken heel leuk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En het lijkt jou leuk om een kleine bakkerij te hebben waar je ook gewoon lekker een koffietje kan drinken. Maar het liefst dan eigenlijk een sportschool. wellicht met een bakkerij. Ja. Waar je ook gewoon gezonde, goede dingen. En misschien mensen kan helpen om een beetje op gewicht te komen voor zo'n wedstrijd. Of juist een beetje af te vallen. Want het kan twee kanten op. Hè. Als je in een zwaardere categorie zit,
1: moet je ook aankomen.
0: Moet je soms aankomen. Ja.
1: Ja, ja. En dat is net zo moeilijk als afvallen.
0: En dat is ook pittig. Ja, ja. Absoluut, absoluut. Zeker ook als je zoveel traint. Ja, dus dat vind ik altijd erg leuk. Waar kunnen we je volgen?
1: Nou ja, sowieso op Instagram en Facebook. Gewoon Tessa de Kom. Op YouTube staan ook nog wat. We ook wel af en toe wat filmpjes, leuke dingen staan. Ook gewoon Tessa de Kom. Maar eigenlijk overal Tessa de Kom.
0: Tessa de Kom. Ja. En dan kom je er wel. Ja. Dat is prachtig. Ja, en die wedstrijden, waar kunnen we die zien?
1: Die in Japan wordt uitgezonden op ABEMA. Dat is een Japanse tv-uitzender. Maar die hebben ook een app waar je het gewoon gratis op kan kijken.
0: Oh, te gek.
1: Dus ik ga sowieso die link en alles delen op mijn Instagram. Dus,
0: heel goed. Wij gaan dat natuurlijk ook delen op onze socials. Dus hou dat zeker in de gaten als je wil weten hoe het avontuur gaat lopen voor Tessa. Want dat is wel, En als mensen naar zo'n wedstrijd willen. Nou, laten we zeggen die in Dordrecht bijvoorbeeld. worden daar van tevoren kaartjes voor verkocht?
1: Ja, zeker. Die kunnen gewoon via mij, als je mij een berichtje stuurt, kan ik die gewoon apart houden. En dan zorg ik dat die bij je terechtkomen.
0: Kijk, dat is goed. Dat vinden we fijn om te weten. Tessa, waar zie je jezelf over 5 jaar?
1: Over 5 jaar ben ik 30. ik moest even kijken. Even denken.
0: Nog maar 30, hè? 30. Ja.
1: Ik hoop... Ik zie mijzelf vechten dan bij One Championship. Gewoon als in vaste vechter daar zo. En dat ik daar misschien wel kampioen ben dan al.
0: Kijk. Ja. Want is het in deze sport ook dat je wat langer door kan gaan dan bijvoorbeeld in voetbal? In voetbal ben je dan rond je 30ste eigenlijk wel een beetje. Ja, natuurlijk kan je er gewoon nog tot je 40ste meedoen. Ik kijk naar een Marta en een Messi bijvoorbeeld. Maar
1: ik denk dat een beetje een normale leeftijd is als vrouw om te stoppen. Zo rond de 34, 36 is zoiets.
0: Okay.
1: Ik heb ook wel voor mezelf gezegd, ik vind wel 36, dan moet het wel een beetje klaar zijn. Want dan kan je ook nog gewoon
0: andere dingen gaan doen
1: ja, die in het leven zijn.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook zat die veel eerder stoppen. Mm. Of juist langer doorgaan. Maar ik denk een beetje gemiddeld zo 4, 36 wel.
0: Want is het dan zo dat er misschien een klein beetje een fysiek nadeel komt als je wat ouder wordt?
1: Ja, je lichaam gaat natuurlijk wel op een gegeven moment achteruit. En het afvallen gaat ook steeds moeilijker worden. Vooral als je wat ouder wordt.
0: Ja.
1: Dan kan je natuurlijk in een categorie klasse wat hoger qua gewicht zitten.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het moeilijkste is om mentaal te weten van oké, nu moet ik stoppen. Want dat zag je bij Baldhari bijvoorbeeld. Hij ging eigenlijk te lang door. Ja. Waardoor hij zijn laatste wedstrijden gewoon lelijk verliest.
0: Ja, dat wil je eigenlijk
1: dat
0: niet.
1: Dat wil je. Zo wil je niet stoppen natuurlijk.
0: Nee, zo wil je niet ten onder gaan. Dat kan je wel voorstellen. Aan de andere kant denk ik, omdat het ook, het is natuurlijk een heel fysiek spelletje, maar ook best wel een psychologisch spelletje.
1: Absoluut. Misschien nog wel meer. Ja.
0: Dus die ervaring, naarmate je ouder wordt en naarmate je meer wedstrijden doet, dat lijkt me juist ook wel weer ten voordele kunnen komen.
1: Dat wel, ja. Maar je krijgt een soort van moment dat dan samen met elkaar meet. Maar op een gegeven moment gaat je lichaam toch wel weer.
0: Ja, een beetje.
1: Je krijgt blessures waar je minder snel van geneest en dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Last van je knieën, denk ik. Ja. Oké, is er een evenement wat echt nog bij jou op het lijstje staat van, oh ja, daar wil ik echt een keertje naartoe. Of dat wil ik echt een keertje meegemaakt hebben. Als vechter, maar ook misschien om te kijken. Dat mag ook.
1: Ja, zeker. Je hebt van One Championship heb je volgens mij 1 keer in de maand hebben ze een heel groot evenement in Japan, in Tokio. En nu is het toevallig dezelfde dag als mijn wedstrijd.
0: Oh, echt?
1: In Tokio.
0: En
1: dat heet One Samurai. Dat is echt een mega stadion. En dat is echt wel mega groot. Daar zou ik wel heel graag een keer een wedstrijd willen doen.
0: Maar dat is, het is wel kickboksen.
1: Ja,
0: het
1: hun
0: heet
1: hebben,
0: samurai.
1: Ja, bij One Championship heb je kickboksen, Muay Thai, dus het Thai boksen.
0: Okay.
1: En MMA ook. En volgens mij ook nog grappling.
0: Okay.
1: Dus ze hebben best wel veel. Het is heel erg groot.
0: Ja.
1: Maar volgens mij is het voornamelijk daar dan kickboksen en Muay Thai.
0: Oh, oké. Ja, ik vind het een hele verwarrende naam.
1: Ja, ja dat, maar dat is maar meer goed, denk ik is... omdat het een samenwerking is met Thailand en Japan. En dan denken ze, samurai klinkt dan extra speciaal. Of zo.
0: Ja, nee, oké, fair enough. en dat is nu toevallig als jij daar ook een wedstrijd hebt.
1: Ja.
0: Maar je hebt waarschijnlijk geen tijd om daar te gaan kijken zelf dan.
1: Nou ja, misschien als ik dan vroeg op de avond moet. Wat ja. ik niet verwacht. Maar dan kunnen we daar gelijk door. Dat zou echt heel leuk zijn. Maar ja. ik ben bang dat het niet gaat worden.
0: Dat het niet gaat worden. Nee, want volgens mij doen ze die titelgevechten niet direct aan het begin van de avond. Dan gaat iedereen daarna denken ze, nou ik heb het gezien.
1: Ik ga weer naar huis.
0: Ik ga naar huis.
1: Nee, volgens mij ben ik de ene laatste partij of zo. Dus dat is jammer.
0: Ja, is wel een eer natuurlijk.
1: Zeker, dat wel. Dat
0: ja, absoluut. Is er nog iets wat jij wilt delen met onze luisteraars? Zo van, nou joh, je moet echt vaker naar kickboksen gaan kijken of als je het wilt proberen, kom ik hier langs. Ik begreep dat jij onlangs een clinic hebt gegeven ook bij Fight Team Vlaardingen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, ja, hoe ging dat?
1: Ja, goed. Het is, ik vind het echt heel erg leuk. Er waren ongeveer 20 mensen en hebben eigenlijk gewoon anderhalf uur mijn favoriete technieken, tactieken doorgenomen.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dus dat was echt heel erg leuk. En dat doe ik ook PT's. Dus ja, vind ik ook super leuk om gewoon andere mensen te vertellen wat ik heel erg leuk vind en ja. hoe ze dat kunnen doen.
0: Ja, precies.
1: Ik vind dat echt super leuk.
0: Ja. ja, dus dat is misschien ook nog wel iets voor de toekomst. Dit wil je wel vaker gaan doen.
1: Zeker, ja, ja. Ik ben ook al bij een aantal bedrijven geweest om trainingen te geven. Dus dat is vind ik echt heel erg leuk. Ja,
0: ja. ja te gek. Oké, en verder nog iets anders wat je wilt delen met onze luisteraars? Mooie eindboodschap.
1: Ga lekker kickboksen.
0: Ga lekker kickboksen. Ja, waarom?
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens debat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens debat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa, kies je bij de kopie. Bij

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.